0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Maria.

0: regio-info.
1: Wil je meer weten over kunstgeschiedenis? Dan moet je even luisteren. Dag luisteraars, de culturele stichting Nederlek die organiseert in het seizoen 26-27 een cursus kunstgeschiedenis. Kosten voor deelname bedragen €170 voor deelname aan een 11-tal lezingen. Meer informatie kunt u verkrijgen door te mailen naar toos@zesser.com. Dat is toos@zesser.com. Veel plezier bij de cursus kunstgeschiedenis.

0: info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breide met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambazitia. Noteer het dus op de kalender.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Repair Café in Haastrecht. Dag luisteraars, donderdag 1 oktober. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Is er weer een Repair Café in Theater Concordia in Haastrecht. Wel 's middags van 2 tot 4. En tevens is er dan Historisch Café en de Formulierenfabriek. We staan weer klaar om u te helpen op donderdag 1 oktober. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknipperdewaard.nl.

0: regio-info.
1: Het Dijkfeest Oude Water. Op zaterdag 3 oktober wordt het Dijkfeest Oude Water georganiseerd. Gebeurt allemaal aan de Papenkoppenstraatweg nummer 66. Met de buren van de brandweer, DJ Tjeusto en Hollandse Kost. Onder de 16 jaar is er geen toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.tjoutkpj.nl. En Tjout schrijf je met een D.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm, met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Actuele nieuws uit de krimpende waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.

0: regio-info.
1: Een inwonersbijeenkomst in Stolwijk. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpermaard organiseert op 6 oktober een inwonersbijeenkomst in de Nieuwe Polderkamer in Stolwijk. U kunt dan meedenken en meepraten over het waterbeheerprogramma 2028-2033. De aanvang is 's avonds om 7 uur. Meld u zelf aan via de website www.hhsk.nl/aanmelden najaar.

0: info. Een foute bingo.
1: Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook uit de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: De banenmarkt XXL. Op donderdag 15 oktober wordt de banenmarkt XXL georganiseerd. Gebeurt allemaal in de Sint-Janskerk in Gouda. Meer dan 100 werkgevers presenteren zich aan werkzoekenden en mensen die eraan toe zijn een volgende stap in hun loopbaan te maken. Bezoekers kunnen zich aanmelden voor 9:30 's morgens, 10:30 of 11:30. Dat kan via de website van Werkcentrum Midden-Holland. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Hey Jan, wakker worden?
6: Hé, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

zoveel te doen. En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

info. De Murphy Jets in Haastrecht. Zondag 11 oktober is er 's middags om 3 uur weer een optreden van de Murphy Jets in Theater Concordia in Haastrecht. De aanvang is 's middags om 2 uur en de intree is €10 per persoon.

0: Radio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Amazitia. Noteer het dus op de kalender.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 6 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De Vakbond voor Spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Op het werk, in de auto, op de sportclub en in de tuin. RTV Krimpen en Waard.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat

0: info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

0: regio-info.
1: Repair Café in Haastrecht. Dag luisteraars, donderdag 1 oktober. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Is er weer een Repair Café in Theater Concordia, de Haastrechter, wel 's middags van 2 tot 4. En tevens is er dan Historisch Café en de Formulierenfabriek. We staan weer klaar om u te helpen op donderdag 1 oktober. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknipperdewaard.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een G-concert in Haastrecht. De Haastrechtse Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober een G-concert. Met het enthousiaste G-orkest Lekker Kerk, de Vlister Zangers en Atje. U kent hem nog wel, van zijn optredens bij Paul de Leeuw. Het vindt allemaal plaats, 's avonds van 7 tot 8 uur... aan de Provinciale Weg Oost 107B in Haastrecht. De intree is €5 per persoon, inclusief een drankje. U bent van harte welkom.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
3: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
2: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
4: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europees Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
2: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

info. Het Dijkfeest Oude Water. Op zaterdag 3 oktober wordt het Dijkfeest Oude Water georganiseerd. Gebeurt allemaal aan de Papenkoppenstraatweg nummer 66. Met de buren van de brandweer, DJ Tjeusto en Hollandse Kost. Onder de 16 jaar is er geen toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.tjoutkpj.nl. En Sjout schrijf je met een D.

Info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 4 oktober aanstaande verzorgd door Kees de Lange van de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: regio-info.
1: Hulp voor gezinnen. Dag luisteraars, heeft u een laag inkomen en wilt u graag dat uw kinderen gewoon mee kunnen blijven doen met alles? Er zijn verschillende organisaties die gezinnen hierbij helpen. Zoals de Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur, de Stichting Jarige Job en de Stichting Babyspullen. Meer informatie, kijk op kinderhulp.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Door Al Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
3: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
2: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
4: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
2: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
6: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Adrie Oudenes, Nico De Laert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: regio-info.
1: De grote prijs van het Groene Hart is terug. De grote prijs van het Groene Hart is terug. En de inschrijving voor bands met eigen werk is geopend. Dit alles wordt georganiseerd onder het motto: eigen muziek verdient een podium. Alle informatie vind je op www.groteprijsgroenehart.nl. Heeft u ook nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimprewaard.nl.

info. Een berichtje voor de kalender. Op zaterdag 7 november is er een Back to the 80s avond in Café Huis den Hoek in Haastrecht. De aanvang is 's avonds om 9 uur en Jeroen die zorgt voor de muziek. U bent van harte welkom.

wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, op zondag 18 oktober staat de TPS-band op het podium van het dorpshuis in Lekkerkerk. Het begint om 2 uur 's middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. En daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
3: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
2: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
4: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
2: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
6: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
7: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
8: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
7: Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Adrie Oudenes.
8: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Dit is Goedemorgen Krimpende Waard met Adrie Oudernes.
1: Luister mee en neem ik Krimpende Waard.
2: Ja, goed. En morgen op deze allerlaatste dag, de woensdag de 30ste september alweer. 2026, wauw. 9:06. Heel fijn, ze zijn met z'n 18e vanmorgen. En dat is wel heel bijzonder. Wat zeg ik? Ze zijn zelfs met z'n 19e vanmorgen. Ik bedoel de graadjes Celsius. Wauw, dat is toch ja, zo ongeveer 10 graden te hoog, als het ware. Nou ja, het is niet normaal, maar laten we er toch maar van genieten. Hè? Dat is het devies van vandaag op deze woensdag. Misschien wel de laatste echte zomerse dag, althans een gedeelte daarvan. We horen het in de loop van deze uitzending, want ik heb al reeds een bericht gehad van onze weerman Gerard van der Stelt. Dat hij dus langskomt, ja niet langskomt, maar langskomt zeg maar. Telefonisch dus, hè? Gewoon in de uitzending hier bij RTV Krimpen en Waard. Dus dan horen wij van de hoed en de rand. En voor de rest hebben wij natuurlijk aandacht voor alle dossiers, verhalen en dingetjes die zo hier en daar spelen en gespeeld dienen te worden en ook de aandacht krijgen hier bij RTV Krimpen en Waard. Maar de muziek, hè? Ja, die vergeten wij natuurlijk niet. Een splinternieuwe van de heer Marcel Kaptein. En dat is een mooie. Daarom laten we hem ook horen hiervoor in het programma.

Ja, I can use a friendly phrase, right now. En dat is een goeie. Ja, dat kan ik eigenlijk ook wel gebruiken. Want een lach is pas een lach als er een glimlach op je mond staat, toch? Helemaal vrij. Inwoners van Schoonhoven. Nou, nee. Ik heb eerst even wat anders. Wekenlang is de brug gesloten geweest. En geblokkeerd geweest. Gereviseerd. Helemaal voor. Toen is later, midden in de nacht, zijn er een aantal testen uitgevoerd om de brugklep van de Algerabrug op en neer te doen bewegen. Helemaal getest, helemaal prima. Iedereen blij, hartstikke blij. Tot gisteravond. Ja, toen was het weer raak. De brug ging niet meer dicht en bleef openstaan. Dus het scheepvaartverkeer kon erdoor. Alleen al die fietsers en al die andere weggebruikers even niet. Nou ja, heel even niet. Ja, ik begrijp ergens iets niet. Het is een soortement, ja, toch een hoogstaand technisch wonder, die brug. Maar je zou haast verwachten dat er dus, als er dus een elektrische aandrijving is en een systeem, dat daar ook een zogenaamd back-up systeem voor in stelling gebracht zou kunnen worden. Niets is minder waar. Als hij het niet meer doet, dan doet hij het gewoon niet meer. En daar hebben we het mee te doen en zo. Toch wel een beetje eigenaardig hoe dat. Hallo. Ja, die artiest die wilde graag. Maar goed, toch een beetje eigenaardig hoor dat die brug nu alweer op storing is. Het helpt niet om dus het vertrouwen in de Rijkswaterstaat op een niveau te brengen waarvan je zegt, hé, als die wat zeggen, dan is het ook waar. Hè? Zoiets. Maar die brug, hij doet het weer. Althans, wie geeft mij de garantie? Hè? Ja.

Ja, dat Driesje zat op een Spaans terras. Maar het is ook de moeite waard om vandaag nog een keer op een terrasje... gewoon lekker hier in Nederland te verblijven en zo. Het kan nog. En de temperaturen die zijn ernaar. Hoe lang dat duurt, dat is even de vraag. Want er komt een omwisseling in het weer. Dus hoe het precies zit, dat horen wij in de loop van deze uitzending... van onze weerman, uiteraard. Inwoners van Schoonhoven. Ja. De N210 die is gesloten en dat duurt dan tot ongeveer 6 november. Goeiedag. En dat is vanaf 3 oktober. Dus nu kan je er nog net door, maar dan niet meer tussen 3 oktober en 5 november. En nee, wel 6 november, liever gezegd. Beide richtingen afgesloten. Het is nogal wat, hè? Ja, maar goed, het is zo het is. En daarom is de Milieustraat van Lopik... en dat is dus waar de inwoners van Schoonhoven terecht kunnen... met hun grof afval. Die is dus wat minder goed, oftewel helemaal niet bereikbaar. Dus is er besloten dat de inwoners van Schoonhoven... tijdelijk ook terecht kunnen bij de Milieustraat in Bergambacht. Ik vraag me af waarvoor doen ze dat niet direct. Ik denk toch ook dat er iets betaald moet worden aan Lopik... voor het gebruik van dus de Milieustraat. En als ze dat nou gelijk in het kader van harmonisering en zo... dat alle kernen van de Krimpende Waard op één punt terechtkomen en zo... Hè, dat gebeurt op meer vlakken... dan kunnen ze dat eventjes nu uitproberen. En als het goed bevalt, gewoon houden zo. Niks meer aan doen, zeggen we dan. Ja.

Ja. Van, lekker, zomerse muziek, dat kan nog, tenslotte. En daarom doen we het ook hier bij RTV Krimperwaard. Want ja, hè, zo de temperatuur, het is nu al 19 graden, jongens. En het is pas 20 over 9. Dus ja, wat kan dat allemaal nog worden vandaag? Trouwens, gisteren, hè, in ene keer, hè, die wind, die bubbel, die hele warme bubbel die over ons landje heen terecht kwam en verdeeld werd. Goh, fantastisch. Maar niet normaal, dat is één ding. De bibliotheek in Schoonhoven. Ja, men was gisteren. Gisteren kwam ik daar toevallig langs en toen waren ze volop in de weer met verhuisactiviteiten, met inrichtingsactiviteiten. Want afgelopen woensdag, de 23 september, dus dat is een week geleden, is het pand officieel opgeleverd. En dus nu is het een kwestie van inrichten en de bibliotheek gewoon openen en weer overbrengen van dus de tijdelijke locatie in Schoonhoven Noord. Naar dus het Doelenplein 12. En zo. Dus binnenkort dan kan men daar terecht. Men was ook bezig met het plaatsen van een gezellig bankje. Hè? En ook de fietsenstallingen, de fietsenrekken werden aangebracht. Dus ook kortom, allerlei activiteiten werden ontplooid om dus tot een mooie afronding te komen. En binnenkort natuurlijk helemaal vrij dus de opening mee te maken van de bibliotheek in Schoonhoven. Dus ook dat project is dan weer afgerond. En het gebouw die heeft een metamorfose ondergaan aan de binnenkant en aan de buitenkant, zoals de bedoeling ook was, is hij eigenlijk precies hetzelfde gebleven, alleen in topconditie gebracht. En dat is ook een dingetje, hè? Dat is ook een dingetje.

Ja, ze neemt de trein en ze gaat daarmee naar Boston. Hebben die wel een treinstation eigenlijk? Ik denk het wel, anders zing je dat toch niet? Nee, maar dat was er wel eentje van, ja, van een hele leuke, vrije zangeres en zo. Helemaal fantastisch mooi. Er is binnenkort een training en dat is ook een interessante. Want ja, Welzijn Krimpende Waards die organiseert in samenwerking met Breider. En op maandag 5 oktober aanstaande een training. Verantwoord alcohol schenken en zo. De training is helemaal gratis toegankelijk voor vrijwilligers en andere belangstellenden die alcohol schenken bij gelegenheden waar alcohol wordt verstrekt en zo. Denk bijvoorbeeld aan buurthuizen, soosmiddagen, open eettafels of kantines en zo. En na afloop dan ontvangen de deelnemers dat zogenaamde IVA, dus certificaat. En dat is dus het verantwoord alcohol schenken certificaat. En ja, dat is wel een dingetje en zo. Want tijdens de training wordt er geleerd en uitgelegd hoe u op verantwoorde manier alcohol kunt schenken. En welke regels daarbij gelden en zo. Want ja, overal in ons land zijn regeltjes voor, hè? Dus ook daarvoor. Onderwerpen zijn als het herkennen van signalen van overmatig alcoholgebruik. En het omgaan met lastige situaties en leeftijdsgrenzen en dat soort zaken. Waar gebeurt dat allemaal? Nou, dat is op maandag 5 oktober van 9:30 tot 12:00. En dat allemaal aan de Oranjeplaats 45B te Schoonhoven en zo. Het kost helemaal niks, alleen het is wel verplicht om je even aan te melden. Dan kan men misschien wel zeg maar rekening houden met hoeveelheid koffie of borreltjes. Koffie, ja. Om die dus te laten, ja, dus dat. Dus aanmelden dus, is wel verplicht en zo. Helemaal goed. Dus verantwoord alcohol, ja, schenken en zo. Maar ja, sommige mensen die alcohol schenken voor anderen, die nemen zelf ook hier en daar wel eens een piketanessie en zo. Dus ja, dan misschien wordt het gelijk meegenomen. Misschien wordt het gelijk meegenomen in de aandacht en zo. Dus dat zou zomaar kunnen. Dus best wel een interessante dus. Een cursus dus vanwege welzijn Krimpende Waards.

0: Learning, learning to fly. Je bent nooit te oud om te leren en zo. En zo is het ook toevallig wel. Ja, ja, ja, ja.
1: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee. Stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee. Stem af op 12D. DAB Plus.
0: Ja, ja, ja, de tijd van het jaar. De R zit weer in de maand natuurlijk. Hè. En er zijn ongelooflijk veel mensen. Die lopen al te snotteren. Die lopen als zeehondjes door het leven te gaan. Hoesten enzovoort enzovoort. Hoe komt dat nou? Nou, dat zou best wel eens een hele vroege epidemie. Nou, dat is misschien nog een beetje vroeg om dat woord te gebruiken. Maar in ieder geval, er zijn een hele hoop mensen die last hebben van griepverschijnselen. Maar het zou voor hetzelfde geld ook corona kunnen zijn. Ja, sowieso. Dus heb je nog een oude coronatest in de kast liggen? Dan zou het misschien maar wel handig zijn om eens een coronatestje te doen. Want dat is, corona wordt dus, die is dus verlievelegen gedegradeerd tot een soortement van griepvirus en zo. Dus. Maar goed, dat is wel wat er aan de hand is en zo. Dus zeker. We hebben hier toch wel een heel waardevolle tekst. Toch wel, waar je wat mee kan. Het is een tekst met een soort van boodschap en een weergave van een situatie uit de praktijk. Mensen die verlievelijk dingen gaan vergeten. Ja, met name de oudere generatie. In grote meerderheid, die vergeten gewoon het een en ander. En dan wordt dat iedere keer erger en meer en meer, zo gezegd. Die vergeetachtigheid en zo. Nou hebben de wannabes waarschijnlijk in eigen gelederen ook zoiets meegemaakt. En die hebben daar wat op verzonnen. En daarom is dit het muziekje wat erover gaat, zeg maar.

verward. Dat ik onze mooie jaren voor altijd meedraag in mijn hart. Dus als straks mijn ogen leeg zijn en je zoekt naar

0: voor ik het vergeet.
1: Ja, voor ik het vergeet. Helemaal waar. De Wannabes dus. Hele mooie tekst, hele mooie situatie. Nou ja, niet zo'n mooie situatie, maar wel een duidelijke situatie aangegeven door de Wannabes. Hier bij RTV Krimperwaard, 4:50 alweer. Ja, het is me wat. Eventjes terug in de tijd. Die enorme grote regenbui in Valkenburg. Ja, weet je, met alle gevolgen van dien. Als zoiets ook gebeurt hier in deze streek, dan zou het wel eens kunnen zijn dat bij extreme regenval, zoals toen daar in Valkenburg en in de omgeving, ook in stukken van Duitsland, dat er in de Krimpenerwaard maar liefst 1100 mensen afgesneden worden van het wegennet in onze Krimpenerwaard. Oeh, nou, ja, want dat is dan wel een dingetje. Het is uitgezocht, er is een bureau en dat bureau dat is weer ergens mee aan de slag gegaan. Want anders kan dat bureau natuurlijk niet voortbestaan. Want ja, er moeten met wat uitkomsten en dat soort zaken in publicaties komen. Want anders dan gaat dat niet goed met dat bureau en zo. Maar het is wel een interessant gegeven. Want het kennisinstituut Deltares, zo kan ik het misschien al het beste uitspreken, die hebben dus het een en ander op een rijtje gezet en zo. En in Gouda is dat ook zo. Dan zijn er ook een hele hoop mensen afgesneden dus van het wegennet. En er staat een keurig net kaartje. Helemaal op zo'n digitaals, zeg maar. Staat er ook afgebeeld in dit mooie persbericht. Maar het is wel zo dat de wegen komen onder water te staan. En men zegt dus, als het meer dan 10 centimeter hoog is, het water wat op wegen staat, dan is het feitelijk al niet meer te doen om daar doorheen te komen met de auto. Nou, daar zit ik dan toch wel hier en daar een vraagtekentje bij. Want we hebben ook nog trekkers, hè? We hebben ook nog trekkers. Ik dacht het wel, dus. Maar het is wel een leuk gegeven. En ook een serieus gegeven in deze periode van klimaatverandering en dat soort zaken. Ja, dan denk ik bij mezelf, ja.

Ja, en als er dan een beetje heel veel van die regendruppeltjes vallen, hè? Ja. Wie weet, het zit allemaal verborgen in de toekomst.

was er eentje van BJ Thomas uiteraard. En we gingen daar een lekker stukje mee terug in de tijd. Absoluut. Met Raindrops Keep Falling enzovoort enzovoort. Dinsdag 13 oktober. Dat is er wel eentje die best wel belangrijk is voor de wat oudere generatie. Want dan is er een informatiebijeenkomst over het voorkomen van vallen. Ja, want als een wat ouder persoon ten val komt, dan is het risico levensgroot dat er botbreuken, heupbreuken enzovoort aan te pas komen. En dat is niet prettig. Nee, dat is absoluut niet prettig. Dus daarom is het team Sportservice in actie, in samenwerking met Fysiofit. En dat allemaal in Ouderkerk aan de IJssel, want daar is dan die informatiebijeenkomst over valpreventie en zo. En dat mondt dan uit in een valpreventiecursus en die heet dan In Balans. En zo. Thuiswonende 65-plussers uit de gemeente Krimperwaard, dat is de doelgroep. En de inhoud van de cursus, het verloop van de trainingen, wat je kunt verwachten en positieve effecten van deelname en zo. Dat is dus gewoon de moeite waard om daar toch eens even wat aandacht aan te besteden. Het is een 10-weekse cursus. In Balans heet die. En dan werk je in groepsverband en onder begeleiding van een getrainde professional aan het verbeteren van je balans. En zo, coördinatie, lenigheid en spierkracht. Kortom, jouw gehele conditie. Ja, ja, ja. Verkleint men het valrisico. En sta je met meer zelfvertrouwen op je benen en zo. Als je dus ook met het juiste been uit bed stapt, dan sta je gelijk goed. Snap je? Dat dus. Deelname is helemaal gratis. En je kan contact opnemen met Lars. En Lars, dat is Lars Blasweiler. Dat is valpreventiecoördinator in onze gemeente. En daar is contact mee op te nemen. Lars Blasweiler, apenstaartje team sportservice.nl. En daar kan je aangeven en zo. En er is ook een flyer in omloop. En die flyer die is ook uitgerust met een QR-code. En daar kan je ook van alles en nog wat achterlangs opvragen en zo. Plaats van handeling is in ieder geval de eerste bijeenkomst op dinsdag de 13 oktober tussen 1 uur en 3 uur 's middags in de Drie Manen in Ouderkerk aan de IJssel. Ja, nou en of. Over balans gesproken. Ja, als je dus rechtdoor loopt, dan loop je over een lijntje. Dat kan. Dat is ook een goede oefening en zo. Dus. Nou, daar gaat dit weer over. You better walk the line. Of zoiets. Hier is Kjell Gustafsson.

0: Ja, ja, walk the line. Ook al gaat het lijntje een beetje de bocht om, moet je toch op het lijntje blijven lopen. Ja, dat is de kunst, hè? Dat is de kunst en zo. Nou en of?
1: Vriend worden van onze omroep? Dat kan. Uw bedrijfsnaam op radio en logo op ons bedrijfsbord in de studio. Geïnteresseerd? Stuur dan uw mail voor alle mogelijkheden en kosten naar kees@rtvkrimpenderwaard.nl. Steun ons en word vriend. Dank u wel.
0: Alsjeblieft. Jawel. Lekker. Vriend worden. Ja, waarom niet? We hebben in de gang van onze studio hier aan de Dijklaan in Bergambacht hebben we al die logootjes hangen. Maar dat niet alleen. Op de website van de, dan vind je helemaal aan de onderkant een lopend... Ja, wat is dat eigenlijk? Het is geen lopend vuurtje, maar gewoon een lopende regel die dus al die vrienden laat zien en zo. Dat is een service van het huis, zeg maar. Dus er kunnen er altijd nog bij, zal ik maar zeggen. Hè? Vriend worden van RTV Krimpenderwaard. Hoeveel water moeten wij in de Krimpenderwaard eigenlijk vasthouden? Nou, ik heb het net al gehad met die ene bui, als die ooit zou komen, dat wij dan zo zoetjes aan een hele hoop mensen dus verstoken raken van de buitenwereld, zeg maar, vanwege dus het water op de weg. Maar dat is dus te veel water. Maar wat is er aan de hand? Nou, wat doen we eigenlijk tegen droogte, wateroverlast en verslechterende waterkwaliteit en zo? Al dit soort vragen, ja, dat zijn vragen die het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenderwaard via een gesprek met de inwoners tijdens een participatiebijeenkomst wil voeren en stellen en antwoorden zoeken en dat soort zaken. Daar is een participatiebijeenkomst voor en zo. Hè. Het is allemaal georganiseerd op dinsdag 6 oktober aanstaande, dus dat is volgende week, in de nieuwe polderkeuken in Stolwijk. En daar wordt van gedachten gewisseld middels een inbreng van dijkgraaf Pieter van der Stad en zo. Want hij zegt, graag met inwoners wil hij praten over de hoeveelheid water in de Krimpenderwaard, maar ook over de kwaliteit van het water en hoe we dus omgaan met droogte en wateroverlast. Dat zijn twee totale uitersten natuurlijk. Hè. Dus voorwaar een zeer interessant onderwerp. En als je daarbij wilt zijn, ben je van harte welkom op 6 oktober aanstaande. En dat is vanaf 6 uur dus in de nieuwe polderkeuken in Stolwijk en zo. Dus water raakt namelijk ons allemaal. Trouwens, we bestaan voor weet ik hoeveel procent uit water. Dus wat willen we nog meer? Hè? Dus zo is het ook nog een keertje toevallig. Hè? Absoluut.

LOX's Music. Ja, overgoten met een AI-sausje, als je het mij vraagt. Maar het klonk wel lekker, moet ik zeggen. Ja, dat is weer wel. We gaan ook met onze tijd mee. Ja, dat is niet tegen te houden en zo, dus vandaar. Wie verdient er trouwens volgens jou dit jaar een waarderingsprijs voor het vrijwilligerswerk, wat overal en nergens wordt geleverd en zo hier in Krimpenerwaard? Nou en of, want hij komt er weer aan, hè, de waarderingstoer. Hans Beenakker, onze burgemeester, samen met Irma Bultman, onze wethouder, die die portefeuille in haar zak heeft, de hort op. Maar nee hoor, ze gaan naar adressen toe waar dus de vrijwilligers dus zich bevinden en zo. En dat nomineren, want dat is het, dat kan tot en met maandag 2 november. Dus we hebben nog even de tijd, maar als je dat nu al wil doen, als je er vroeg bij bent, dan kom je misschien wel bovenaan de lijst te staan. Er zijn voor projecten die dus aanstaande zijn op vrijwilligersbasis en dat soort zaken, zijn er mooie prijzen. Dus we weten het, hè? 1000 euro waarderingschecks worden dus uitgedeeld. Een stuk of, 11? Elke kern 1 of zoiets? Er was ergens een verdeelsleutel, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar in ieder geval, zo is het wel. En voor de vrijwilliger of junior vrijwilliger benoemd wordt, die ontvangt, behalve de eeuwige roem, ook nog een mooie bon en borstbloemen en zo. Dat hoort er allemaal bij natuurlijk, hè. Die waarderingstoer die gaat weer plaatsgrijpen ergens tegen december aan. Dit keer is hij een beetje vroeg, als je het mij vraagt. Hij zal op 27 november. Dan gaat men weer toeren met een mooi busje en zo. En waarschijnlijk doet RTV Krimpenerwaard ook weer mee. En de fotografen zo en alles erbij en erop en eraan. Dus jaarlijks terugkerend gebeuren. Dus als je iemand weet die zegt, ja, die zijn we eigenlijk al die tijd hartstikke vergeten, maar die werkt altijd keihard tussen de coulissen en zo, en helemaal niet op de voorgrond, en nou ja, noem het allemaal op, dan wordt het toch weer eens tijd om dus zo iemand dus in het zonnetje te zetten. Je kan contacten zoeken met de gemeente en zo, en dan kan je dus iemand nomineren. En dat is een hele mooie. Die cadeaubon is trouwens 50 euro, hè? 50 euro. En als je dan de vrijwilliger bent, dan ben je echt een held, hè? Dan ben je echt een held, hè? Ja, ja. En zo heet ook het volgende nummer. David Cassidy. Nee, David Crosby. Dat is een heel andere. Ja. David. Van Crosby, Stills, Nash & Young, weet je nog wel? Mooie stem heeft die kerel. Moet je maar eens luisteren.

0: Hij is fijn, hij is nog steeds fijn. Dat was Bill Crosby dus met Heroes. Vanwege al die helden die misschien wel vrijwilliger van het jaar worden. Even nomineren. En dat kan trouwens bij op informatie opvragen bij vrijwilligersprijzen. Apenstaatje krimpenenwaard.nl. Dat is het digitale adres wat je dus kan volgen om dus wat meer te weten te komen. Want het gaat niet vanzelf hoor. Nee, zeker niet. Nee. Er zijn wel regeltjes en zo. Er is ook een jury die dus bepaalt wie uiteindelijk eruit komt rollen als zijnde dus vrijwilliger van het jaar of project van het jaar of project die dus gewoon de aandacht verdienen en ook gewaardeerd worden met 1000 euro. Zo gaat dat dan. Ik zie ergens in de verte een nieuwslezer. En die nieuwslezer die gaat het nieuws aan ons vertellen. En dan is het nieuws van 10 uur en zo. En nou, dan gaan wij dus straks gewoon weer vrolijk verder met het volgende gedeelte van Goedemorgen vanuit de Krimpenerwaard.
1: De uitzendingen van RTV Krimpenerwaard komen mede tot stand door Albert Heijn Wiersma in Krimpen aan de Lek en Stadsbrouwerij Argentum in Schoonhoven.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
7: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

Ja, dat was hier nog weer eens een keertje gezellig, hè? Die Fans Domino met Margie. Hier bij RTV Krimperwaarts, waar het alweer 5:05 is geworden. Ja, ja, helemaal mooi. Zo, ja, die piloten van tegenwoordig, als je dat zo is. Joh, dat is gewoon niet te geloven eigenlijk. Rare wereld leven wij in, maar ja, dat wisten we eigenlijk al een tijdje. Welkom, we hebben weer deel 2 om te behappen hier bij RTV. En nou, dat gaan we dan ook doen. We gaan eerst eens even naar buiten kijken, want we krijgen straks het weer. Maar eerst eens even kijken hoe het er hier aan toe gaat. Want ja, er is veel rust, heel veel rust. De blaadjes aan de bomen hier opgesteld bij de studio van RTV Krimpenwaard, die staan helemaal stil. Er is dus niks, geen wind en zo. Dat betekent dus dat er ook nog helemaal geen windmolens zijn die kunnen gaan draaien. Ja, in de buurt van wat groter wateroppervlakte, daar zal dat wel lukken. Maar voor de rest weinig. Dus zo goed als een snipperdag voor de molens, voor de windmolens en zo. Maar er is op dit moment hier ook weinig of geen zon en zo. Dus ook voor de panelen. Ja, voor de panelen is het ook snipperen geblazen en zo. Dus zijn we toch weer afhankelijk van onze huisbatterijen of van onze centrales die dus op de ouderwetse manier ons van stroom voorzien. Hè? Dus ja. Gelukkig dat die centrales er nog zijn trouwens. Jongen, hier is Anita.

0: Ja. Respect, uiteraard, Rita Franklin. En ook dat was dan gouden. We zitten wel lekker in de gouden oude muziek, hè. Dat is wel mooi en zo, dus goed. Ja, slecht nieuws voor de agrarische sector. In die zin dat er alweer, zeg maar zo ongeveer gevoelsmatige persberichten, zal ik het maar noemen, naar buiten komen. Want het ziet er naar uit dat in de Tweede Kamer van ons landje de stikstofplannen, dus die brief, weet je wel, dat die dus vrijwel ongeschonden bij meerderheid zeg maar groen licht krijgen. Die acties die in die brief staan. Zo dan. Dus dat weten we dan ook weer. En het gevoel, want er moet natuurlijk nog over gedebatteerd en gestart worden. Maar men is dus bezig om hoe staat de vlag erbij? Hoe gaan de hazen lopen? Enzovoort, enzovoort. Maar dat is de Tweede Kamer. En dan hebben we de Eerste Kamer nog en zo. Dus kortom, het gaat wel, maar niet vanzelf. En het ziet er niet echt goed uit en zo. Dus zullen we nog eens eventjes... ik kwam op de Jongveedag in de polder, de hoek en zo... Dat was trouwens weer een hele mooie gebeurtenis. Een jubileumuitgave en zo. Prachtig weer. Heel veel mensen en gezelligheid. En natuurlijk ook heel veel mooie beesten en zo. Helemaal gesoigneerd en zo. Tot tip-top in orde en helemaal mooi. Het was weer een prachtige gebeurtenis. Maar op die gebeurtenis kwam ik ook iemand tegen. En die zegt, joh, wat voor muziek draaide jij op dat van dat 1944 of zo? Wat was dat allemaal? Zegt, ja, zeker, dat is een mooie boodschap. Dat we dat zeker niet moeten vergeten. Dat destijds onze agrarische sector dus goed was voor heel veel dingen. Net na de Wereldoorlog en zo. Dus vandaar. En zo. Dus,
1: het is december 1944. De steden hadden honger. Een brief viel op het erf. We hebben jullie melk nodig.

0: Doorsnee Radio zou ik het niet willen noemen. Dit is tussen Lek, IJssel en Vlist, RTV Krimpenerwaard. Vanochtend met Adrie Oudenes.
1: Ja, 1944. Stukje geschiedenis, een stukje materiaal om eens goed bij stil te staan en te overdenken en zo. Hè? Zullen die mensen in Den Haag dat ook gedaan hebben en nog doen? Ik vraag het me af. Maar goed, wij lieten het horen hier bij RTV. Daar zegt de buurtbus Berkenwoude. Dat is heel wat anders. Maar die zoekt wel nieuwe chauffeurs en zo. Want de buurtbus die zoekt vrijwilligers die één keer per week of eens per twee weken een dienst willen rijden en zo. De bus die rijdt volgens een vaste dienstregeling uiteraard van Qbus tussen Berkenwoude, Stolwijk en Lekkerkerk en zo. En dat gebeurt al sinds 1977, dus dat is een oud busje al. Nou, nee hoor, ze worden regelmatig vervangen en deze bus is weer helemaal tip-top, prachtig mooi. Ja, maar de ochtenddienst die duurt van half acht tot half tien. En de middagdienst die zou duren van half drie tot half vijf en zo. En op woensdag is er daarnaast ook nog een extra dienst van 11:40 tot 2:00. Vanwege de schooljeugd natuurlijk, hè, woensdagmiddag vrij en dat soort zaken. Goed. De bus die heeft Berkenwoude als standplaats. En die biedt plaats aan acht passagiers en zo. En de vrijwilligers die moeten wel een B-rijbewijs hebben en zo. En als ze zeggen, nou, dat is eigenlijk best is. Hè? Je kan ook, terwijl je rijdt, ook genieten van de Krimpenerwaard. Want ja, je rijdt door mooie wegentjes en buurtschappen en zo. En dat is alleen maar mooi natuurlijk. Bea Versluis, die is degene die erover gaat. En je kan haar bereiken via Bea Versluis, apenstaatje online.nl en zo. Ze heeft ook een telefoonnummer, 06 39 34... eens kijken, wat staat er nog meer? 2660. En daar kan je dus informatie inwinnen of je aanmelden en zo. Dus bij Bea. Bea Versluis dus. De buurtbus dus. Het mag toch niet gebeuren dat hij zonder chauffeurs komt te staan. Hè? Want dat is natuurlijk helemaal niet goed, hè. En zo. Ja, zo gaat dat dan, hè. Ja, ook die dingen gebeuren.

Ja, falling for two of zo. Nou, ja, dat binnenkort hoeft dat niet meer, want dan ben je in balans natuurlijk. Hè, als je deelneemt met die cursus die in de drie maanden in Oude Kerk aan de IJssel wordt gegeven en zo. Dan hoef je niet meer te vallen voor twee tegelijk en zo. Dus dan blijf je gewoon lekker overeind staan. Toch? Ja, joh. Wordt er nog vergaderd trouwens bij de gemeente? Nou en of, maar op hele afwijkende avonden en zo. Maandag 5 oktober. Met name is er een beeldvormende algemene bijeenkomst en zo. En dan gaat het over een informatiebijeenkomst die dus het collegeprogramma 2026-2030 doet weergeven en zo. Nou, er staat een cameraatje bij, dus het wordt zichtbaar gemaakt voor de buitenwacht. Dus of dat ook op RTV Krimpenerwaard is, dat weet ik niet. Want het is op een maandag. Dinsdag de 6e, even kijken, oktober, dan is er een informatiebijeenkomst. Met de nota uitgangspunten van het klooster. Ja, dat is dus ook een dingetje. En ook een informatiebijeenkomst, nota van uitgangspunten. De nieuwe wetering 4. Of zou het 5 zijn? Het is 5, ja. Ja, het allemaal interessante onderwerpen en zo, die dus de revue passeren. En er is nog een beeldvormende vergadering. Samenleving en bestuur en zo. En dat gaat dan over het sociale domein en alles. En dat allemaal in de raadzaal en zo. En die eerdere vergadering die ik noemde, dus komt uit de commissiekamer. Want, ja, we weten het, hè. Als je bij het open huis geweest bent van het gemeentekantoor, het nieuwe gemeentekantoor, dan weet je dat er speciale zaaltjes en dat soort zaken zijn. En er staan met grote letters bij, commissiekamer, raadzaal enzovoort enzovoort. Dus nou, dat is hartstikke fijn. Prima. Welke er precies zichtbaar zijn voor de buitenwacht, ik zou het echt niet weten. Dat moeten we gewoon stilletjes afwachten. We gaan naar Passenger. Een hele mooie, aparte stem heeft die jongeman. En een van zijn grootste destijds was dus de nu volgende. MUZIEK

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Ja, en toen?
0: Did you let her go?
1: Ik bedoel maar, dat was er eentje van. Inderdaad, Passenger. Hij had het over Let It Snow en zo. Volgens mij is deze plaats ooit een keer midden in de winter opgenomen. Dat is wel duidelijk en zo. Lekker, hè? Dicht bij het vuur en zo. Helemaal mooi. Trouwens, dat is volgens mij de nieuwe van Raccoon. Laten we zo meteen ook nog even horen. Dus mooi. Ja, het college van burgemeester en wethouders heeft geen kans gezien. Vanwege tijdsdruk, werkdruk en allerlei andere oorzaken. Om dus de gelegenheid te openen om vergunning aan te vragen, om toestemming aan te vragen voor het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw. Want dat is landelijk geregeld, dat dus via de gemeentes, dus via ontheffingssysteem enzovoort enzovoort, dus realiseerbaar is. Niets in krimpende waard dit jaar. Volgend jaar waarschijnlijk wel. Er wordt waarschijnlijk over nagedacht, laten we zo zeggen. Maar dat wil dus zeggen dat officieel zou het wel eens hartstikke rustig kunnen blijven met oud en nieuw. Maar ja, niet officieel. De kanalen dus via de digitale snelweg, de import, de eigen import enzovoort enzovoort van al dan niet illegaal vuurwerk, dat zal dus waarschijnlijk niet eens tegen te houden zijn en zus. Dus. Maar ja, officieel dus stilte met de oud en nieuw in knippende waard. Maar er is nog wat anders aan de hand en dat is dus dat dus uiteindelijk er gevraagd wordt om dus de mogelijkheid te scheppen om wel die vergunning aan te doen. En hoe zit het dan met het karbiet afschieten? Valt dat daar ook onder? Hé? Ja, dat is toch wel ook wel een dingetje om eens eventjes goed in de gaten te houden hoe dat allemaal in elkaar steekt en zo. Dus ja. We gaan eerst eens eventjes kijken naar Jan Smit en Kloops Rai. Het leven danst toevallig de Sirtaki, oh ja? Ja, zeker. Nou.
2: Het licht brandt nog daar in een Grieks cafeetje. Er hangt een bord

Gezellig, gezellig, gezellig en nog eens een keer gezellig. Mooi man. Kloep Draaien was dat. Ja, ze waren destijds nogal aardig bekend in de streken van de Oosterburen en zo. Toen gingen ze ook op de Duitse taal over en zo. Het is weer gebeurd, hè. Het is echt niet te geloven. Een gewaarschuwd mens telt toch zo voor tweeën. Wederom een nep bankmedewerker die dus sieraden en andere spullen bij een oudere dame heeft weten te ontfutselen. En dat allemaal in Schoonhoven. Afgelopen maandagmiddag is dat weer een keer gebeurd en zo. Dus het gevaar is nog zeker niet geweken en zo. Als je iemand aan de lijn krijgt die namens een bank spreekt, gewoon niet op ingaan. Gewoon niet op ingaan. Zij doen dat namelijk nooit, de banken op deze manier en zo. Zoals het dan gebeurd is en zo. Maar ja, mensen die dus iets ouder zijn in leeftijd en wat slechter dingen begrijpen en zo, die worden dus zeg maar ondersteboven gepraat door een hele slimme, in dit geval wederom een jonge man, die dit soort criminaliteit dus in de praktijk brengt en zo. Dus de dader is ontsnapt, nog niet gevonden en zo. Dus als je wat weet, bel de politie met tips over dit belachelijke verhaal. Dat mensen dus toch te maken krijgen met dit soort dingen. En ook dus dat het toch maar weer eens een keer getipt wordt. Dat er toch mensen altijd weer op zoek zijn naar dus manieren om dus een andermans spullen te bemachtigen. En daar dus de revenue van door te zetten en zo. En dat is toch, ja. Wat moet je ermee? Gewaarschuwd mens geldt echt voor twee. Dus er zijn ook diverse toneelvoorspellingen geweest. En misschien dat ze dit jaar en dit seizoen wederom komen. Om dus praktijkvoorbeelden dus uit te beelden en zo. Zodat je dus als ouderen, als belangstellende dus, zeg maar, die bij zo'n toneelvoorstelling is, dus echt dus in de oren geknoopt krijgt. Dat je dus echt op moet letten. Het blijkt maar weer eens. Het is weer gebeurd. Deze week in Schoonhoven. We kunnen maar het beste rustig blijven, weet je ook niet. Ja, want stress, dat is ook niet goed, hè? Nee. Dus no stress.

Ja, no stress. Lekker rustig aan. Relax. Dat is het devies. Ja, de muziek die komt ook uit het Caribische. Dus daar is het werkelijk zo van... wat er vandaag niet gebeurt, dat gebeurt er morgen maar. En dus no stress. Nee, nou, dat klopt. Het bewijs werd geleverd. Muzikaal dan wel te verstaan hier bij RTV Krimpenerwaard. Helemaal mooi. Nou ja, de provincie Zuid-Holland is dus overstag. Zoals Leon de Wit dat noemt in zijn column. Die dus leesbaar is op de website van RTV Midden-Holland. Holland en dus ook RTV Krimpenerwaard. Want ja, u weet het, er is een koerswijziging is er plaatsgevonden. En hoe dat nou precies zit en waar dat dan vandaan gekomen is, dat mag Joost weten. Dus, maakt niet uit. We hebben ermee te maken. Dus drie locaties in de Krimpenerwaard worden weer herzien, min of meer. In zeg maar de mogelijkheid richting een onderzoek. Het is nog maar een onderzoek, hè, dus het is heel ver zeg maar in het vooruitgang. Uitgedacht, zeg maar. Van drie locaties om te komen tot zo ongeveer 1100 wooneenheden en zo. Waaronder Bergambacht Oost. Waar dus al een hele hoop woorden aan besteed zijn in de diverse vergaderingen. Maar ook in Schoonhoven zijn er twee zeg maar locaties. Die dus ook al zeer zeg maar gevoelig lagen. En misschien nog wel gevoelig liggen. Om daar te komen tot een. Maar goed, de onderzoeken zullen weer plaats gaan vinden en zo. Ik heb zo'n gevoel van, joh, er is toch lang onderzocht, joh. Waarom moet het dan nog een keer, denk ik dan bij mezelf, hè? Allemaal verspilde energie, maar ook geld, denk ik dan. Maar ja, goed, wie ben ik? Maar in ieder geval, de meer generatiehofjes, die varen er misschien wel bij. Want die hebben ook weer extra hoop. Want ja, in die nieuwe plannen zal misschien ook wel meegedacht worden en gecombineerd worden om te komen tot de oprichting van zulke hofjes en zo. Dus dat is dan weer mooi nieuws en zo. Dus als het van de grond komt, maar ja, eer dat de heipalen de grond ingaan, ik weet het niet hoor. Maar het kan nog wel even duren, denk ik zo, hier en daar.

My body isn't ready. Mijn hoofd wel. Dus ja, dat heb je soms wel eens. Dat je graag wat wil, maar je lijf kan het gewoon niet hebben. En zo. En andersom ook trouwens hoor. Dus, maar goed. Dat was Somber en zijn nieuwste hier bij RTV Krimpenerwaard. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het gebouw in Amberstol. En dat is volgend jaar, in 2027. Wordt er nog informatie gezocht over vroegere beheerders en zo. En dat is allemaal een bericht van Marco Goudriaan. En ja, Marco Goudriaan die wil graag. Volgens mij was er sprake van het maken van een film of een documentaire of zoiets over het gebouw. 100 jaar alweer, hè? Ja, het gebouw in Amberstol. Waar zondagsmiddags wel eens muziek is, weet je wel. Maar daar hebben we het nog wel eens een keer over. Maar de vroegere beheerders, ja, die zijn helaas allemaal overleden. Maar die hebben natuurlijk wel kinderen en kleinkinderen en zo. Dus als iemand kan helpen en die heeft misschien nog wel plakboeken of iets in die richting, die dus informatie kan verstrekken over de eerste beheerder van het gebouw. En dat is Arie de Vries, vanaf 1927 was dat. Ja, dan, en ook nog de familie Goossen. En, dat is, dat, en ook nog de familie Bijkerk en zo. Nou goed, als je wat weet, dan moet je maar eens even contact opnemen met Marco Goudriaan te Amberstol en zo. En dat is niet verkeerd, dacht ik zo. Mooi hoor, 100 jaar, het gebouw in Amberstol, aan de boorden van de Lek. He, we weten het allemaal goed. Dus Marco zit te wachten op antwoorden en dan kan hij dat verwerken in het document, al dan niet in de vorm van een film of iets in die richting van zeg maar het jubileum, hè, 100 jaar van het gebouw en zo. Maar die antwoorden, ja,

0: Al eens over nagedacht? Reclame bij ons op de radio. 20 maal per week uw boodschap van maximaal 20 seconden. En dat in onze uurwissels. Wij kunnen de commercial voor u maken. Een eigen commercial behoort ook tot de mogelijkheden. Kosten voor een heel jaar €400. Geïnteresseerd? Of heeft u andere wensen of vragen over mogelijkheden? Mail dan met kees@etv.krimpenerwaard.nl. Dank u wel.
1: Ja, hebben we alles buiten echt bewust naar buiten gekeken. Al dan niet achter het glas vandaan. Dat hoeft helemaal niet, want dat is natuurlijk op de... Ik zal eens even kijken hoeveel graden. Ja, zie je wel, er is weer een graadje bij. 20 graden is het alweer hier in onze omgeving. Dat is mooi. Maar ja, de kleuren die veranderen per uur zo ongeveer. Wat betreft de blaadjes aan de bomen, de vroege soorten, die zitten al... Ja, sommige zijn al helemaal kaal. Hè. Die hebben het heel slecht gehad deze zomer. Maar andere soorten die staan zo prachtig in de kleuren... En zo, helemaal fantastisch mooi. De herfst is er aan het aankomen en zo. De nazomer duurt nog even door. Hoeveel uur? Ik zou het niet weten. Gerard van der Stelt die zal dat best wel weten. Maar wat ook aan de hand is, is dat het ook weer het seizoen der spinnenkoppen is. Ja, er worden weer hele fantastische mooie bouwwerken gemaakt in de vorm van spinnenwebben. En dat weet je, hoe krijgen ze het voor elkaar? Hè? Dat is toch wel prachtig en zo. En ja, ik zou zeggen, laat ze maar hangen, want ze zijn ook nog nuttig, want ze vangen insecten. Dan heb jij geen last van muggen binnen, als buiten dus die insecten, die muggen, gevangen worden. Door dus de actie van die mooie spinnenkoppen en zo. Dus dat gaat allemaal weer gebeuren. En dat is al aan het gebeuren feitelijk dus. Ja, echt wel. Hier is de nieuwe van Raccoon. En Dicht bij het vuur. Gezellig.

De nieuwste van Raccoon en Dicht bij het vuur. Nou, dat komt er mooi uit, want het wordt ja nu dan nog net niet, maar het wordt ooit wel een keer weer wat frisser en zo. En dan gaan de eerste vuurtjes weer aan natuurlijk. Dat ruiken wij dan ook wel weer, hè, in de straat. Maar goed, dat staat allemaal weer te gebeuren. Herfst, hè? Ja, de R zit in de maand. Goed, moeder natuur is nu nog even op een ander pad, maar dat gaan we ook wel weer merken. Want van 1 oktober tot 15 april is de kans op storm, hoogwater en veel regen het grootst. Ik zal zo eens even vragen aan Gerrit van der Stelt of dat te beamen is. Want ja, dat. Want het hooggemeenschap is dus bezig. Ja, natuurlijk, dat moeten ze wel, want dat is hun taak. Om een goede voorbereiding te treffen als het zover is en zo. Hè. De dijken worden bijvoorbeeld getest. Want vooral de plekken waar wegen door de dijken lopen. Weet je wel, dan zijn er van die schuiven en zo. En die openingen die kunnen bij hoogwater afgesloten worden. Maar ja, dat moet allemaal wel zo zijn dat alle materialen wel voorhanden zijn. En dus ook in goede conditie. En dat wordt allemaal in deze periode ook getest en zo. En de waterstanden en de weersverwachtingen worden goed in de gaten gehouden en zo. Ja, we kunnen op tijd maatregelen nemen als het water stijgt. Dus, dat bureau wat uitgezocht heeft met die hevige regen, weet je wel, wat de straten onder water komen te staan, die zou ook wel eens geïnformeerd kunnen worden en zo. Dus, want dan weten zij ook weer eens wat. Ja, dus, nou, er wordt goed voor ons gezorgd. In theorie en in de praktijk is moeder natuur altijd de baas. Zo is het ook nog weer een keer natuurlijk. Oh, dit is een oudje. Pieter Sarstedt. Where do you go to, my lovely? Nou, richting de uurwissel. Wat dacht je daarvan?

Ja, where do you go? Dat is voor mij een vraag en voor jou een weet misschien wel. Ja, inderdaad. Dat was er eentje van Pieter Sarstedt. En het was ook de laatste muzikale bijdrage van dit tweede uur. Maar niet getreurd, we hebben nog een uurtje te gaan. En dan gaan we weer aan het derde uur beginnen. En dan kijken we ook zo hier en daar wat er allemaal te doen is en zo. En dat kan. Want er is van alles te doen. Dus tot zo voor deel 3.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door restaurant Rivero uit Schoonhoven en zanger Peter Dons.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 11 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werd daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan, wakker worden!
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Goedemorgen Krimpenerwaard. Iedere werkdag van 9 tot 12 uur. Presentatie Gert van den Berg, Jos Smink, Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

Hij had liedjes voor kinderen. En het origineel was uiteraard van Dimitri van Toren. Maar dit was er eentje uit België. Van een prachtige versie trouwens van het nummer. En dat was van Mama's Jasje. Ja, in België hebben de bands hele speciale namen. Althans, ze zitten ertussen. Welkom, deel 3. Het is alweer 7 minuten over 11. En we gaan weer eens even kijken wat er zo hier en daar te beleven is. Nou, dat komt er mooi uit, want morgen is het alweer tijd. Want dat is de eerste, de beste dag van de nieuwe maand. Morgen is al 1 oktober, mensen. Wauw. Dan is er in het Theater Concordia dus een activiteit. En dat is de moeder van alle repaircafés, hè, want die zijn zo'n beetje begonnen met dat hele verhaal, hier in de streek. En die is er dan ook weer, dus klein huishoudelijk materiaal en misschien ook de fiets en zo, en een los contactje en al dat soort dingen. Misschien ook een cd-speler die het niet meer doet of die even wat schoongemaakt moet worden en zo. Ze hebben ook waarschijnlijk wel kleine schroevendraadjes om het een en ander te openen en dus te inspecteren enzovoort enzovoort. Ze zitten voor u klaar, 's middags, tussen 1:30 en 4:30. Maar dat is niet alles. Want het historische café is er ook nog. En dat is dan een combinatie met dus het repaircafé. Ja, ze noemen tegenwoordig alles café. Café, café hier en café daar. Maar het historische café in Theater Concordia is er ook nog weer. Maar dan kan je het er eens even over hebben. Van hoe ging dat en dat. En dat over wapenfeiten van gebeurtenissen van vroeger. En er is natuurlijk ook allerlei materiaal, foto's en noem het allemaal maar op. Wat meegenomen wordt door de leden van de historische vereniging van Haastrecht en zo. Dus dat allemaal morgenmiddag in Haastrecht. Dus dat is allemaal ter faveur van ons allemaal en zo. Goed, we zullen eens even gaan kijken of cowboys zich ooit nog eens weer ergens willen gaan vestigen. Want ja, de gouden oude cowboyfilms laten zien dat dus meestal de cowboys zich verplaatsen, hè, als een soort nomaden en zo. Dus we zullen eens horen of dat muzikaal ondersteund wordt, ja of nee.

Ja, dus het wordt bevestigd. Ze zitten van punt A naar punt B en weer terug en zo. Dus kortom, zij wonen eigenlijk nergens. Hè? Een echte cowboy dan wel verstaan. Dus nou, waarvan akte, waarvan akte. Er is weer een pubquiz en die is aanstaande vrijdag. Dan is het alweer 2 oktober en dan is er in het kwartier in Stolwijk weer de tijd om te bewijzen hoe slim dat je bent in het beantwoorden van de diverse vragen. En dat allemaal met die pubquiz en zo. Maximaal 4 personen per tafel. En die kunnen dus, als je met z'n vieren bent, 10 euro inleggen. Dan kom je aan 40 euro. En dan zit er ook nog een dingetje aan vast. Een consumptie volgens mij. Ja, een gezondelijke. Ja, maar vooral de gezelligheid. Hè. Muziek, films, sport, actualiteit en allerlei andere weetjes. Waar je de antwoorden van ze bij elkaar moet sprokkelen. En dit keer gaat het via het zogenaamde stemkastjes en zo. Jawel, de pubquiz gaat met zijn tijd mee. En het wordt dus een elektronisch gebeuren en zo. De gezelligheid zal er niet minder om zijn. En de nieuwste technieken worden dus toegepast en zo. Er is natuurlijk een groot scherm het een en ander zichtbaar te maken en zo. Maar dat is niet alles, want 2 oktober is één ding. Maar 10 oktober is een ander ding. En dan is het tijd voor Goud van Oud. En dan is er een optreden van de lokaal wereldberoemde formatie Toch Vet. En dat is voor liefhebbers van muziek uit de 60's, de 70's en de 80's en zo. Dus live muziek in het kwartier voor 10 euro. En het begint zo ongeveer om 8:30 en zo. OO Den Haag is dus altijd wel een... een assortiment visitekaartje van de zanger van de band. Die maakt daar altijd wel een heel nummer van. Zullen we dat nummer eens even laten horen trouwens? Om er alvast een beetje in te komen en zo. Hè? Dus we zullen eens kijken of dat allemaal weer lukken en zo. Nou, doe maar. Ja, doe maar. Dat is eigenlijk best wel toch vet, hè? Ja.

0: Ja hoor, Mr. Klorkes zijn met OO Den Haag. Want ja, het zit... Nou, ik durf... Ik ga er geen flesje wijn op zetten. Maar ik weet haast wel zeker dat ze op 10 oktober... dit nummer wel weer ten gehore zullen brengen. Dus toch vet in het kwartier en zo. En zo gaat dat dan, hè? Ja, absoluut.
1: Het weerbericht met Gerald van der Stelt.
0: Nou, ja, is de koek op vanaf vandaag? Of leidt dat maar zo, Gerard?
2: Nou, de koek is nog niet op. Maar wel gaan de temperaturen wat naar meer normale waarden zakken.
0: Ja.
2: Want we hebben een beetje boven onze stand geleefd de afgelopen dagen. En eigenlijk is dat vandaag nog net zo. En dat kwam natuurlijk omdat we met een zuidelijke wind hele hoge temperaturen mogelijk zagen gebeuren op de thermometer. Alleen die thermometer gaat de komende dagen wel naar beneden toe. En eigenlijk is dat proces al een beetje aan de gang, hoewel je dat nu nog niet zou zeggen. Maar het is niet helemaal meer helder. Er zit wat hoge bewolking. En die bewolking die gaat vanmiddag in de loop van de middag steeds een beetje dikker worden. Of daar al regen uit zou vallen, ja, dat kan. Dus kan best wel eens wat gespetter aan het einde van de middag al plaats gaan vinden. En dat komt omdat er vochtige maritieme lucht, die komt over ons land heen. En tegelijkertijd zit daar nog een hoop warmte. En dan gaat die lucht verder doorstijgen. En dan kan door condensatie er al wat neerslag ontstaan. Nou, in de loop van vanavond, dan gaat er veel meer neerslag ontstaan. En dan krijgen we echt wel een langdurige periode met regen. En dat gaat zeker vanaf vanavond, begin van de avond, tot morgenochtend dan duren. Zo nu dan is hij wat intenser. En dan weer zakken er weer een beetje in. Er zou een klap onweer bij kunnen zitten, maar ik denk dat dat meer voor het oosten van het land is gereserveerd. Wij hebben te maken op het moment dat het laatste stukje van het front over het land heen trekt, dat is morgenochtend. En dan krijg je in één keer een intensivering van de regen. En dat zou wel eens precies in de spits plaats kunnen vinden. Dus morgenochtend even opletten. Ja. Misschien wat eerder opstaan, want het zou wel eens slecht weer kunnen zijn. Met name als iedereen weer in een rijtje aan gaat schuiven. Ja. Als dat dan voorbij is, dan klaart het ook wel heel snel op morgen. En dan is het met een zuidwestelijke wind een stukje frisser. Het wordt dan ongeveer een graad of 19 à 20. Nou, dat is nog steeds te warm hoor voor de tijd van het jaar. En dat komt omdat we na deze verstoring van het warme weer toch weer onder invloed komen van een groot nieuw hoge drukgebied. Alleen dat is niet warmbloedig. En dat komt vanaf de oceaan. Die gaat doorschuiven naar Scandinavië. En wij krijgen langzaam maar zeker een overgangsgebiedje. Het hoge druk zakt toch weer een beetje in naar Centraal-Europa. Wat we dan zien is dat we met een zuidwestelijke wind een rustig weer aangeleverd krijgen. Temperaturen. Nou, het hele weekend zo'n beetje rond de 19, misschien net dan 20 graden, maar gelukkig ook behoorlijk wat zon. En een kleine kans op een bui op vrijdag, maar in het weekend en de dagen daarna blijft het gewoon lekker droog. Nou, dat is mooi voor de buitenactiviteiten. Er zit een klein addertje onder het gras en dat heeft ermee te maken dat er heel weinig wind staat. De lucht is een stukje vochtiger en lager qua temperatuur. Ja, en als het dan net iets verder afkoelt, en dat gaat het ook wel doen hoor, in de nacht langzaam zakken we naar 10 graden. Ja, dan kan er mist gaan ontstaan. En die mist die kan best wel eens hardnekkiger zijn. Dan duurt het even dat het zonnetje erbij komt. Dat is eigenlijk de enige maar. En voor de rest kunnen we eigenlijk zeggen dat het tot ver in oktober droog blijft. En pas over een goede week, dan wordt het wel wisselvalliger en dan krijgen we weer wat invloeden van storingen over ons heen. En dan zakt ook verder de temperatuur naar beneden. Dan zijn die echte hogere waarden zijn er wel uit. Dan zakken we onder de 15 graden. Maar ja, goed, dat is pas over een week. En tot die tijd is het redelijk rustig weer. Behalve dan de komende avond en nacht, Adrie.
0: Ja, nou ja, een beetje nattigheid. Nooit weg, hè, misschien. Ja. Dus dat. Hoe is het in de rest van de wereld? Want zijn er nog orkanen die in wording zijn? Of zoiets? Of loopt dat ook heel anders dan anders?
2: Nou, bij ons loopt het sowieso anders, want we hebben op de Atlantische Oceaan alleen nog maar de tropische storm Hanna, heeft hij de naam gekregen, liggen. Mm-hmm. Die draait een beetje op het centraal gebied van de Atlantische Oceaan. Daar hebben wij niet zozeer last van. Wordt misschien een depressie volgende week die interessant kan zijn voor Spanje, omdat het daar toch de komende week ook wat wisselvalliger is. Je ziet in het Middellandse Zeegebied eigenlijk dat het westen, het Iberisch Schiereiland, Portugal, Spanje, wat meer gevoelig zijn nu voor wisselvalligheid met wat onweer, regen. En langzaam zie je dat dan de komende week naar Italië verplaatsen. En dan over een dag of 10, dan zit met name de Balkanstaten hebben daar last van. En als laatste komt dan Griekenland aan de beurt. Maar dan ben je alweer 3 weken verder onderhand. Op de Grote Oceaan is het een heel ander verhaal. Want daar is het een komen en gaan van stormen. Dat heeft alles te maken met het El Niño effect. En daar hebben we op lijn Rachel 19E... Nolo en Polo als storm. En Polo is zelfs eentje die over het land is getrokken. Dus die zit in het zuiden van de Verenigde Staten. Is die heel actief met slecht weer, heel veel regen. Dus daar is het zeker, laten we zeggen, niet pluis. Ja, voor de rest is Europa eigenlijk redelijk rustig. En wat opvalt is dat de eerste... Ja, je moet er bijna niet aan denken, maar de eerste sneeuw die gaat toch ook wel vallen. En met name in het noorden van Europa. Dan wordt het langzamer zeker kouder. Komt omdat die storingen daar met een noordelijke tot noordwestelijke wind tegen de bergen van Noorwegen aanstuwen. Ja, en daar is dan de temperatuur zo laag dat de neerslag overgaat in sneeuw. Dus daar laat koning Winter heel voorzichtig zien dat hij ook alweer zin heeft om het land binnen te stromen.
0: Kijk eens aan. Is dat hoopvol voor, voor ons?
2: Ja, in zoverre dat het tweede model wat de lange termijn berekeningen maakt, die geeft ook voor de eerste 3 weken van januari inderdaad een kouder weertype op. Maar het grote rekenmodel, wat over het algemeen ook gebruikt wordt door, en dan heel voorzichtig, hè, want het is eigenlijk een wetenschap die waarvan we eigenlijk niet goed weten of het nou wel of niet inderdaad op die manier te voorspellen is, die moet nog komen. Dus het Noordzeewater, dat valt gewoon op, dat blijf ik zeggen, dat is zo extreem warm. Daar gaan wij nog wel van beleven in de vorm van neerslag. En ik hoorde jou net ook iets vertellen over het stormseizoen, hoorde ik iets aan. Ja. Ik heb het niet helemaal exact gehoord. Mm-hmm. Ja, dat komt er natuurlijk aan. En bij ons ligt met name de nadruk altijd in november, december, maar met name november, dan kan het echt die omschakeling van herfst richting de winter. Dan moeten er echt grote depressies actief zijn op de oceaan. En die zijn er ook nu wel. Want op dit moment wordt het weer wat wij nu hebben, die hoge temperatuur, wordt juist veroorzaakt door een hele diepe depressie. Die als een marginale centrifuge die lucht aanzuigt. Dus ja, die is er wel. Alleen ze nemen een hele andere koers. En zolang ze die andere koers aan hebben genomen, hebben wij er niet zoveel last van. Met name van belang is de straalstroom. En die lijkt zich over een tweetal weken als normaal te gaan gedragen. Ja, dan komen we wel meer onder invloed van depressie. Dus dan zal het langzaam maar zeker ook wel veel wisselvalliger en onstuimiger gaan worden.
0: Nou, dat wachten we dan maar stilletjes af. En we laten ons verrassen. En we hebben alles in voorbereiding en zo. Dus helemaal goed. Gerard, dankjewel voor nu. Morgen misschien weer gelegenheid om even bij het programma aanwezig te zijn.
2: Ja, morgen wel, ja.
0: Heel goed, fijn. Dan kunnen we je weer verwachten hier bij RTV Krimp in de Waard met het weerpraatje bij Gerrit en Nico. Want de donderdagse aflevering, fijn. Voor nu, fijne voortzetting en tot morgen.
2: Oké, succes, Adelie.
0: Dankjewel.
1: Adrie Oudenes, RTV Krimp in de Waard.
0: Juist, ja. En we zijn toch wel een beetje nu nog op. Zal even kijken, 21 graden, lekker hoor. Maar goed, we zullen het helemaal mee gaan maken. De mooie weerstoestanden. En volgend weekend is ook wel lekker hoor. Is dat dan ook nog een beetje lekker weer? Is niet zo... Ja, dat bedoel ik.

Ja, ja. Down by the river. Daar kunnen wij van meepraten, want we hebben er twee, hè? We hebben er twee. Lek en IJssel, natuurlijk. En daartussenin, daar verblijven wij gewoon, hè? Lekker, mooi. Dat was weer muziek overgoten met een AI-sausje. Oftewel AI-muziek en zo. Mooi. Deze donderdag, dan is het de eerste dag van de maand. Dan is er in de theaterbakkerij iets heel speciaals. De echo's uit de 60er jaren weer klinken dan. Want Alexander Broussard, die heeft dus weer een avondje in de theaterbakkerij gepland. En dat is niet verkeerd, want die echo's, handelt dan over de muziek. Die hij dus heeft bedacht, tenminste samengesteld. Luisterliedjes en rock'n'roll en van alles en nog wat uit de jaren 60 en zo. Want dat is wel een bijzondere tijd, muzikaal gesproken dan wel te verstaan. Dus Alexander die is aanwezig in de theaterbakkerij. Morgenavond vanaf 8:30. En de entree is €15 en dan ook nog €1,50 servicekosten. Dus €16,50. En het begint dus allemaal, ja, zoals gezegd, 8:30. Nou zeg, Alexander dus toevallig. Dat is mooi. Echo's uit de 60s. Zo dan.

Ja, ja. De liefhebbers die zijn spontaan aan het lijndansen gegaan, hè, op deze muziek. De Mavericks. En uiteraard Dancing the Night Away. Goh, op Lekkerkerk hebben ze trouwens de smaak wel te pakken. Want ja, we hebben het afgelopen weekend nogal wat meegemaakt in de buurt van Lekkerkerk. We hadden de Jongveedag, maar dat niet alleen. We hadden ook de zeepkistenrace. Zo, dat was me daar een gebeurtenis. Helemaal mooi. Soms een lichte crash met een van de deelnemers. Ook gebeurd en zo. Van alles en nog wat. Maar het was dus wel een zeer geslaagde bijeenkomst, zeg maar, met een paar duizend man langs de kant en zo. En dan meer dan 40 deelnemers. Maar ja, dat was dan dat. Maar het gaat nog veel verder, hoor. Want binnenkort, nou ja, wat heet binnenkort? 85 jaar bevrijding. Dat moet ook gevierd worden, natuurlijk. En 750 jaar Lekkerkerk moet ook gevierd worden en zo. En 50 jaar naar het gifschandaal van Lekkerkerk. Weet je nog? 50 jaar alweer? Goh. Ja, dat allemaal wordt bij elkaar gevoegd en dat wordt een prachtig mooi feest. Maar het is niet nu nog, hoor. Het is in 2030. Dus we hebben nog even de tijd. Maar dat brengt mij gewoon wel bij de vraag: hoe oud zijn de andere kernen van de Krimpende Waad? Het is namelijk zo dat, we weten dus Berkenwoude, 750 jaar. En ik heb het op de braderie in Stolwijk ook gevraagd naar leden van de historische vereniging in Stolwijk. Ja, die waren wel aan het rekenen geslagen, maar het komt er dus op neer. Als er nou een mooi afgerond jaartal uitkomt, dan is dat een reden voor het organiseren en het dus het vergunning aanvragen voor een mooi feestje. Toch? Ja, dat is eigenlijk de grondlijn van het hele verhaal. Want iets moet gevierd worden en daar moet je niet meer stilstaan. Dus ik ben benieuwd hoe het is met Gouderaak, hoe het is met Haasterig is volgens mij ook al een keer gevierd. Ja, dacht dat wel. Maar er blijven nog wel hier en daar nog wel een paar. Hoe is het met Amstel trouwens, op ditzelfde verhaal? En Krimp aan de Lek. Noem het allemaal maar op. Dus als je wat weet, laat het gewoon maar even lekker weten. RTVKrimpendeWaad.nl. Wij zijn er goed voor, hoor. Ja, we zijn er goed. Ja. Lekker. Eric Clapton. J.J. Gale. En Roll On. Hier bij RTV Krimpen.

Zo. Lekker ouderwets uit de hoek gekomen. Maar dat kan ook niet anders, want het zijn veteranen. Eric Clapton en J.J. Gale en zo. En Roll On. Helemaal fraai, helemaal mooi. Ja, verenigingen en organisaties die moeten linksom of rechtsom toch verliefelijk ook aan het digitaliseren. Ja. In de bibliotheek in Bergambacht, daar is dinsdag de 6e oktober... van 7:30 tot 9:45 zo'n beetje, is daar een cultuurcafé en zo. En dat gaat erover. Dus dat eerste cultuurcafé, dat staat dus in het teken van, van de digitale basis... die dus aangenomen kan worden. En dat geldt dan voor cultuur en digitale transformatie. En die neemt je mee, want dat kennisinstituut... neemt je dus mee in praktische onderwerpen, zoals cyberveiligheid... En de digitale toegankelijkheid, werken met publieks- en ledengegevens en dat soort zaken. Want ja, privacy, oh man. Digitale auteursrechten en ook nog digitaal samenwerken. En ook de basisvaardigheden rondom AI. Toch. Dus dinsdag, de 6e oktober, best wel interessant en ook best wel belangrijk voor de nabije toekomst van het bestaan van culturele verenigingen en organisaties en zo. De bibliotheek in Bergambacht aan de Pleinstraat nummer 4 is de plaats van handeling. Aanstaande dinsdag dus, de 6e vanaf 7:30. Mooie tijd om daar eens eventjes mee te beginnen en zo. Lekker hè, terug in de tijd met Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Het is alweer bijna 11:45 mensen. Oei.

My Pretty Little Angel. Goh, dat is om bijna 10 voor 12. Zeker, zeker, zeker. Goed. Wij goedemorgen vanuit de Krimpraat. Morgen is het natuurlijk ook weer tijd voor de donderdagse versie van dit programma. Met Gerrit en Nico. En dan vrijdag dan mag ik ook weer. Hè? Gezellig, mooi. Ik heb er wel nu al eigenlijk wel een beetje zin in. Ja, dus even kijken. Hebben wij nog een bezoekje van een wijkagent of zo? Jazeker. Het zijn er zelfs twee. Die komen in de bibliotheek van Schoonhoven. En die brengen een bezoekje. Dat is Jasmijn en Jan Kees. Die zijn aanwezig in de Schoonhovense bibliotheek. En dat gebeurt allemaal. Even kijken. Wanneer is het? Van 10 tot 11 uur. Ze hebben een uurtje in hun agenda gereserveerd om u te woord te staan over allerlei zaken die je min of meer dwars zitten, die te maken hebben met bijvoorbeeld die nep, medewerker van die bank, hè, die dat oudere mevrouwtje in Schoonhoven dus weer een hele hoop dingen ontfutseld heeft en zo. Misschien wil je daar wel over praten en zo. Je weet het niet. Spreekuur, wijkagenten dus. Morgen 10 uur tot 11 uur. 10 uur is normaal gesproken ook bakkiestijd, hè, en zo. Dus, de wijkagenten te Schoonhoven.

12 uur ben ik weg, dus ik blijf helemaal niet even bij jou. Maar het was wel een mooi werkje uit het grijze. Nou ja, niet zo grijs, maar het is een mooie hitverleden, zeg maar, van een tijdje geleden. Mm-hmm. Zaterdag is het alweer 3 oktober. En dan gaan we met z'n allen weer tellen. Dan zien wij ze weer vliegen. Want de vogeltelling is dan weer van start. En dat is een grootschalige Europese vogeltelling. En de NVWK, de vogelwerkgroep Krimpenerwaard, die heeft ook een telpost. En dat is een, bij de Hoekse Sluis, weet je wel, boven op de dijk. Mooi plekje, een prachtige locatie en zo. En daar kan je dus ruim de vogels van tevoren aanzien komen. En dat is maar goed ook, want dat is precies de bedoeling. Van 7 uur 's morgens tot 5 uur. Smiddags, dan is daar dus de vogeltelling aan de gang op 3 oktober. En als je met de fiets of zo een kijkje wil komen nemen, dan kan dat. Een uurtje meetellen, kan ook. Iedereen is van harte welkom. En de NVWK die telt ze dus op een officiële telpost. Ze gaan dus mee in het hele systeem van de hele wereld en zo. En er zijn meer dan 150 telposten over het hele bolletje waar wij leven. Dus ingericht en zo. En dat allemaal in 35 landen. Dus dat is nogal wat. En daar maakt dus de NVWK deel van uit en zo. Dus ik ben heel benieuwd wat er voorbij gaat komen aan vliegend materiaal. Ja, zolang het maar geen drones zijn, dan is het allemaal oké. Prima, goed zo. Shabuzi, een nieuwe, de meest recente van hem. Ja, ik zou zeggen, let them know. Oké. Let them know. Hoort zegt het voort, zou ik zeggen. Zaterdag al die vogeltjes en zo. Is het zaterdag mooi weer? Ja, best wel eigenlijk, hè? Ja.

Ja, je weet het maar nooit. Hoort zegt het voort. Morgen is er weer een aflevering van Goedemorgen vanuit de Krimpen en Maat. En wij groeten u. Heel veel plezier nog met alles wat je nog van plan bent te gaan doen vandaag. Doei, doei.

0: van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden de Stolwijkse Hout en Doe Het Zelfhandel en Veerdienst Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sid Gillis uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen. Dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
7: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van de Haarsense Kring. Dag luisteraars, de Haarsense Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober het G-festival Krimpende Waard. Het evenement is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is een middag- en een avondprogramma. De G staat voor gelijkwaardig, gezellig en geweldig. Entreeprijs voor zowel het middag- als het avondprogramma, €5 per persoon. Het gebeurde vindt plaats aan de provinciale weg 107B in Haastrecht. De middag is van 4 tot 6 en de avond van 7 tot 9.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: info.
1: Rondje Kunst in Schoonhoven. Dag luisteraars, zaterdag 3 en zondag 4 oktober, 2 dagen lang, wordt voor de 8e maal het Rondje Kunst gehouden. Tijdens dit 2-daagse evenement in Schoonhoven openen 32 beeldend kunstenaars en edelsmeden hun ateliers of tonen ze hun werk op bijzondere locaties in de binnenstad. Aan de hand van een routekaart komen bezoekers langs de opengestelde plaatsen. Alle informatie lees je op rondjekunstschoonhoven.nl. En de tour is op beide dagen 3 en 4 oktober van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Een foute bingo. Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink-editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook uit de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees restaurant De Pauw in Haastrecht.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 1 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: info.
1: Kleurplatenactie van Mariska's Miljoen. Dag luisteraars, Mariska's Miljoen is een stichting die zich inzet om gezinnen extra ondersteuning te geven. De drijfveer is de 28-jarige Mariska de Jong uit Schoonhoven, die al diverse acties heeft georganiseerd. Zo deze vorig jaar een speelgoedinzameling met de Sinterklaas en afgelopen voorjaar een actie ten bate van de voedselbank. Nu start de enthousiaste Schoonhovens een kleurplatenactie. Dit om ruimte te maken in de opslag, want ieder kind die meedoet krijgt een leuk cadeautje. Wil je ook meedoen? Kijk snel op de website mariskasmiljoen.nl.

0: info.
1: Een bericht van een Bach-concert. Dag luisteraars. Op zaterdag 28 november organiseert de vereniging Vrienden Groene Hart een Bach-concert. En dat gebeurt in de Grote Bartholomeuskerk aan de haven in Schoonhoven. Meer informatie via de website bachmonumentaal.nl. En de entreeprijs hiervoor bedraagt 17,50 per persoon.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een inwonersbijeenkomst in Stolwijk. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpermaard organiseert op 6 oktober een inwonersbijeenkomst in de Nieuwe Polderkamer in Stolwijk. U kunt dan meedenken en meepraten over het waterbeheerprogramma 2028-2033. De aanvang is 's avonds om 7 uur. Meld u zelf aan via de website www.hhsk.nl/aanmeldennajaar.

0: programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n €41.000 lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info. De Murphy Jets in Haastrecht. Zondag 11 oktober is er 's middags om 3 uur weer een optreden van de Murphy Jets in Theater Concordia in Haastrecht. De aanvang is 's middags om 2 uur en de intree is €10 per persoon.
1: Get on the floor! Put your hands up! Put your hands up!

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: info.
1: Wil je meer weten over kunstgeschiedenis? Dan moet je even luisteren. Dag luisteraars, de culturele stichting Nederlek die organiseert in het seizoen 26-27 een cursus kunstgeschiedenis. Kosten voor deelname bedragen €170 voor deelname aan 11 lezingen. Meer informatie kunt u verkrijgen door te mailen naar toos@zesser.com. Dat is toos@zesser.com. Veel plezier bij de cursus. De cursus kunstgeschiedenis.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambositia. Noteer het dus op de kalender.

0: uitzendingen van RTV Krimpende Waard komen mede tot stand door Bos Grote Maten, Bergambacht en Team Sportservice Krimpende Waard in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad, en in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
1: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Na 2 flessen wijn, eindelijk de belastingpapieren ingevuld. En, ja hoor, ik kreeg 23 miljoen terug.

0: Een hele goede middag, lieve mensen. Welkom bij RTV Krimpenerwaard. En ook een welkom aan Wim.
1: Een hele goede middag.
0: Wat vind jij van het weer, Wim?
1: Geweldig.
0: Ja, tot de kerst ongeveer, wat denk je? Zo...
1: Nou, mag tot maart volgend jaar.
0: Oh, dat we zo geleidelijk aan invloed in de voorjaar.
1: Zo ongeveer.
0: Ja, dus het was geen Nederlands wat ik zei, hè?
1: Nee, maar daar letten we mij even niet op.
0: Daar letten we niet op. Goed, nou, het is inderdaad een mooie dag. En ja, volgens mij, Wim zei het net, van waarschijnlijk in de avond, in de nacht begint het te regenen. Ja, het moet er toch een keer van komen, want het is nog steeds droog, zeg maar, vooral in de regio Duitsland schijnt het erg te zijn. Goed, woensdag, de week gaat weer door midden. De voorvreugde op het aanstaande weekend, ja, dat hebben wij voor u. Met tips, muziek en bijzonderheden terug in de tijd en nog veel meer. Met een heerlijk kopje koffie, ja, of thee, hakken wij de week weer voor u door twee. Wij zijn Ingrid en Wim en dit is Breek de Week.

Ach, dat blijft toch zo'n mooi nummer. Abba, Dancing Queen. Hoe leuk om mee te beginnen. Ik had nog niet vermeld, overigens, dat de uuropener vandaag de Vikingers zijn. Jawel, en even naar de klok van 4 uur hoort u nog veel meer over deze band. Wat heb ik nu voor u? Nou, op zondag 4 oktober is er weer een zeldzaam mooi event op het prachtige Marktplein in Gouda. Het plein in Gouda is niet zomaar een plein. Het is een event met zeldzaam mooie producten van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers. Alle producten zijn handgemaakt. Ook aan de muzikale omlijsting is gedacht met heerlijke live muziek. Aanstaande zondag van 12 tot 6. En wellicht, ja, Wim, die je luistert ernaar, drinken ze daar wel champagne.

Ja, dat waren de Outlaws drinking champagne. De viering en de herdenking van Leidens Ontzet is op 2 en 3 oktober. De binnenstad van Leiden staat in het teken van de traditionele viering van Leidens Ontzet met vele festiviteiten. 3 oktober optocht, het eten van Hutspot en natuurlijk de kermis. Verder staat er op het programma De Tap toe. Er is een markt, straattheater, kinderplein, het mini-koraal en vele optredens van artiesten op de Garenmarkt. Gezellig 2 en 3 oktober in Leiden. UB40, I Got You Babe.

0: Zou dit er al hebben ondertussen? I got you, babe.
1: Ja, dat zijn een heleboel babes.
0: Ja, UB40.
1: De Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everspijnen te schieten.
0: Zo.
1: De Vlaamse omroep VRT meldt dat de jagersclub Hubertus Vereniging Vlaanderen de jacht met de boog een goed plan vindt voor het doden van everspijnen die voor overlast zorgen. De komende 2 maanden worden verspreid door de regio al drukjachten gehouden om de everspijnpopulatie terug te dringen. Bij dit type jacht wordt met trekkers geprobeerd de zwijnen de richting van de jagers op te drijven die de dieren vervolgens neerschieten. Nu trekken de zwijnen naar de tuinen van mensen omdat er onvoldoende voedsel voor ze is in de bossen. Zo zijn vanuit plaatsen Beringen en Houthalen Helchteren meldingen gekomen van tuinen die zijn omgewoeld door de zwijnen.
0: Erg.
1: Aan de gereedschapskist willen jagers nu ook de pijl en boog toevoegen. Volgens hen geven pijl en boog minder overlast dan het gebruik van een geweer. En ook wijzen ze erop dat een pijl minder bereik heeft dan een kogel en die dus veiliger is om te gebruiken in een woonwijk. De Vlaamse minister staat niet onwelwillend tegenover het voorstel van de jagers. Hij wil wel nog afwachten hoe experts hierover denken, voordat hij een besluit neemt.
0: Experts, ja.
1: Dus in Vlaanderen wordt het oppassen. Als je iemand met pijl en boog ziet, moet je op tijd bukken.
0: Maar het is wel een eerlijke jacht. Maar het oneerlijk is dat ze ze opdrijven. Dat dan wel.
1: Ja, nee, ja.
0: Maar ja, ze zullen door je tuin gaan, Wim. Dat zal er gebeuren.
1: Ja, je zal je tuintje omgespit aantreffen 's ochtends. Ja,
0: vind ik wel heel erg, hoor. Dus goed, we gaan daar verder maar geen uitspraken over doen. Wellicht horen we nog wat, wie weet. Shane's Lover, Please.

Cliff Richard en natuurlijk samen met The Shadows. Wij zijn een traditionele Nederlandse aardewerkfabriek. We maken zowel Delfts blauw als moderne keramiek. We geven rondleidingen in onze fabriek. Daarin is het proces van het mal maken, verven, glazuren en het bakken te volgen. Het is een mogelijkheid om een aankoop te doen in onze fabriekswinkel. Neem echter wel contact op voordat u de fabriek bezoekt. En dat is in het mooie Gouden Rak. Ha, ik had het niet verwacht, maar hij staat aan die fabriek. De rondleiding en eventueel kijken in de winkel 1, 2 uur. Wilt u er meer van weten, kijk even op Montagne Aardewerkfabriek. Kunt u alles vinden. Leuk. André van Duin, nou, kan niet beter treffen als de zon schijnt.

Heerlijk nummer van André van Duin. Is toch wel mijn favoriet hoor. Niet alleen van zingen, maar gewoon hoe hij is en zo blijft. En ja, sympathieke man. 2 oktober vieren we Nationale Ouderendag. Juist op die dag roept het Nationaal Ouderenfonds iedereen op om actief verbinding te zoeken. Een klein gebaar kan al een groot verschil maken. Vraag iemand mee of het nou een nieuwe ervaring is voor jullie beiden of een vertrouwd uitstapje, zoals samen naar de markt. Met z'n 2 is een goed idee. Door simpelweg samen op pad te gaan, zetten we een belangrijke stap in de strijd tegen eenzaamheid onder ouderen. Laten we vandaag ouderen in het zonnetje zetten en de kracht van verbinding laten zien. En als iemand kan verbinden, is het wel Corrie Konings, zoals Wim en ik haar kennen.

Corrie Konings was dat. Gezondheid en schoonheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat weten mensen al zolang ze bestaan. Gedurende dit weekend toont Museumpark Archeon hoe mensen vanaf de prehistorie tot in de 21ste eeuw omgaan met de zorg en welzijn van hun lichaam. Ontdek, leer en doe tijdens het gezondheidsweekend in Archeon. 3 en 4 oktober. Alle dagen geopend van 10 tot 5. Met Levi, The Fighting Side of Me.

0: Matt Levy was dat.
1: Een Italiaanse bankier wint de jackpot van 223 miljoen euro.
0: Zo.
1: Maar hij heeft er weinig plezier van. Zijn ex-vrouw eist nu al tientallen miljoenen op. En de twee zijn op papier namelijk nog altijd getrouwd.
0: Ja.
1: De man uit Lecco zette begin september 5 euro in bij de populaire Italiaanse loterij. En dat leverde hem de gigantische jackpot op van, zoals ik al zei, 223 miljoen euro. Echt genieten van de rijkdom kan de bankier nog niet, want er dreigt een felle juridische strijd met zijn partner. De twee leven al een tijd apart, maar de echtscheiding is nog niet officieel rond. Ze trouwden in 2023 in gemeenschap van goederen en de vrouw eist daarom de helft van het megabedrag op. De advocaten stellen de man voor om genoeg te nemen met een eenmalige betaling van 80 miljoen euro. En dat bedrag is gebaseerd op het feit dat van de winst na belasting en kosten uiteindelijk slechts ongeveer de helft overblijft, zeggen de advocaten tegen de Italiaanse krant Corriere della Sera. Ons verzoek blijft dus ruim onder de helft van het bedrag dat uiteindelijk zal worden ontvangen. De claim staat juridisch sterk. Het Italiaanse Hof van Cassatie oordeelde in een eerdere vergelijkbare zaak dat loterijwinsten binnen de gemeenschap van goederen vallen. En het maakt daarbij niet uit wie het lot heeft gekocht.
0: Ja, joh, maar er blijft nog genoeg over trouwens. Hè?
1: Ik geloof dat ik onmiddellijk getrouwd bleef.
0: Ja, dus, ja, precies. Maar wat een geld, jongens. Dat is toch niet normaal?
1: Dat is een hoop geld.
0: Dat is een hoop geld, goed. Vincent en Fernando, ein Ring aus Gold.

Het mannenkoor van de week was dit. Ja, ik neem u mee naar Rock Around the Jukebox Experience op zaterdag 4 en zondag 5 oktober. En dat vindt plaats bij Autotron in Zethoogenbosch. Dit sfeervolle evenement biedt een brede scala aan stands gevuld met de meest prachtige vintage schatten die je kunt vinden. Van 10 tot 5 Autotron. We gaan naar Mixed Emotions, One Way Love.

Mixed Emotions zijn dat. Hij overleed in 2018. En dan heb ik het over Charles Aznavour. Hij was een Franse zanger, componist, liedjeschrijver en acteur van Armeense afkomst. Charles Aznavour was een van de bekendste Franse zangers. Hij wordt vaak omschreven als de Frank Sinatra van Frankrijk. Bijna al zijn liederen gaan over de liefde. Hij gaf zijn laatste concert op 19 september 2018 in Osaka, of Osaka is het. 2 weken voor zijn dood. Uit 1974 komt het nummer She.

Ja, Charles Aznavour, prachtig nummer. She. Ja, het zit er al bijna weer op. Ja, niet het hele programma hoor. Niet schrikken, het eerste uur. Want na het nieuws zijn we natuurlijk nog een heel uur bij u terug met de uuropener. En nog veel meer. Ik zou zeggen, pak een kopje thee. Wij gaan eruit met Ray Lynam. Back in Love by Monday.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35-gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitvalt. Er dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Ja, lieve mensen, welkom terug in het laatste uur van ons Middag Magazine Breek de Week. Hier bij RTV Krimpenewaard. Uuropener Vikinger. De Scandinavische popkoningen hadden hun laatste optreden in 2004. Het sextet kan terugkijken op 30 succesvolle jaren. De Zweden hebben wereldwijd meer dan 7 miljoen platen verkocht. In eigen land heeft Vikinger 24 albums uitgebracht, 10 nummer 1 hits en talloze gouden en platina platen ontvangen. We gaan naar het laatste nummer van hun Dans met meer.

0: Viking Rasseur opener en als laatste nummer Dans met mij, oftewel in het Duits Tanz mit mir. Ik wil die Wim ook een aanzoek om even te dansen, maar hij sloeg het af. Hij zei, ik ben te precies en ga ik een foutje maken hier. Maar goed, Dans met mir van de Vikinger. Ja, we gaan zo naar de top 3. Nou, wij niet, maar ja, wij ook. Maar Wim presenteert het. Maar eerst, ja, dat is zijn favoriet, hè, Wim, jou. Koos Alberts.
1: Hoe weet je dat?
0: Ja, en dan zeg ik, hey Wim, zijn het je ogen?

dit betekent tijd voor de top 40 van 1971. Drie nieuw binnengekomen nummers en we starten met 33. Graham Nash met Military Madness. En dat is nog steeds van toepassing.

Greenfield en Cook stonden met dit nummer 14 weken in de top 40 genoteerd en behaalden een nummer 4 positie. We gaan naar de laatste van het drietal en dat is een instrumentaaltje 9x9 van John Dummer's Famous Music Band. Op 24.

0: John Dummer's Famous Music Band. Nummer stranden op nummer 8.
1: Ik herken dit niet. Kende jij dit? Of?
0: Ja, natuurlijk. Ja. Oh. Dit nummer kent bijna iedereen.
1: En waarom ik dan niet?
0: Ja,
1: dat dacht ik.
0: Dat durf ik niet zo hard op te zeggen voor deze microfoon.
1: Nee, dat zou ik ook maar niet doen. Maar ik wil je wel bedanken voor deze top 3, Wim. Volgende week heeft hij weer een hele nieuwe. Goed, we gaan naar de classics. Wat dacht u daarvan? In Yucatan.

De classics waren dat. Ben je gek op kamperen? En begint jouw voorpret al bij het plannen van de volgende trip? Nou, dan is de camper, kamperen en caravanjaarbeurs echt iets voor jou. Daarom weg bij de nieuwste caravans, campers, tenten, vouwwagens en ontdek slimme accessoires en laat je verrassen door volop inspiratie voor je volgende avontuur. Kampeer en caravanjaarbeurs brengt kampeerliefhebbers samen en laat je alvast uitkijken naar het buitenleven en natuurlijk je volgende vakantie. Vandaag begonnen 30 september en het loopt tot 4 oktober. En dat is in de jaarbeurs in Utrecht. Leuk. George Ezra, Blame It On Me.

George Ezra was dat. Nou, Wim is inmiddels terug van het zoeken in het archief. En hij heeft toch wat leuks meegenomen. Maar eerst gaan we naar QB. QB en de Blizzards.

Ja, we gaan naar het archief. En dat neem ik u mee naar Joe Valley. En in de jaren 70 zette hij zijn eerste bescheiden stappen in de muziekwereld. Samen met een paar vrienden richtte hij het groepje The Dream Band op. 16 maart 1989, dat betekende voor Joe eindelijk de grote doorbraak. Na ongeveer 10 jaar bloed, zweet en tranen en ontelbare teleurstellingen kreeg hij toch nog de kans om een succesvolle carrière uit te bouwen. We gaan naar Twee Ogen Zo Blauw en ik heb een huis met een tuintje gehuurd.

Wij hebben jullie gezien en gehoord. Jullie hebben het meegezongen. Geweldig. Joe Valley. Vandaag in het archief. Wat we nu gaan doen, nou, we gaan even naar, ik denk wat Duitsstalig. Ik ben het even kwijt wie er allemaal in zit. In ieder geval, Jan Smit zit erin. Club Draai. Hit Mix Medley.

deze week is hij jarig, Don McLean. Hij is geboren in het jaar 1945. Don McLean is een Amerikaanse singer-songwriter. Met behulp van het New York State Council of Arts komt McLean als zanger doorbreken bij het grote publiek. In 2021 kreeg Don McLean een ster op de Hollywood Walk of Fame. We gaan naar het prachtige nummer Crying.

Rood. 3 oktober even opgeven bij natuurmonumenten.nl. Kunt u zaterdag meevaren. Wij gingen naar Skik. Kent u Skik? Ze komen uit Drenthe, uit de plaats Erika. Dankjewel voor de zon.

0: Ja, de Bellamy Brothers. En dat betekent dat ons programma helemaal aan zijn eindje is. Wim, jij bedankt voor alles.
1: Ja, dag, dag. En tot de volgende keer.
0: Ja, aanstaande zondag zijn we er weer met een momentje rust van 7 tot 8. Na het nieuws kunt u luisteren naar Peter van Pelt. Verwende dieren. Het is gauw dierendag, 4 oktober. En wat wij gaan doen, ga er maar lekker voor zitten. Ja hoor, we hebben er weer een. André Rieu, tot zondag. Dag!

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer: in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké. Okay.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
6: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Het is de laatste woensdag in september met een lekker temperatuurtje. Summer Night City en ABBA.
1: Welkom bij Thuis en Onderweg. Tot 6 uur hoort u de verkeersinformatie en de kijktips. Presentatie is in handen van Peter van Pelt. En natuurlijk muziek om deze middag prettig mee af te sluiten. Thuis en Onderweg. Peter van Pelt.
0: Ja, luisteraars, daar zijn we weer met alweer een nieuwe aflevering van Thuis en Onderweg hier bij RTV Krimperwaard. Het is bijna 7 minuten over 17 uur, oftewel 7 minuten over de klok van 5. Ingrid en Wim, dank je wel voor het middagmeetjes in Breek de Week. 4:15 ongeveer gaan we kijken op de weg is gesteld. Het was wel aardig druk op de weg trouwens, ook bij Bergambacht. En ook bij het Kapelseplein en de Algerenbrug. Maar ja, goed, om 5:30 wat tips voor de platte beeldbuis. En dan om 5:45 gaan we weer kijken op de weg als daar reden voor is. Dit is toch wel een goede hit hoor, van Teddy Swims. Ik zou zeggen, welkom bij RTV Krimperwaard. En dit is Mr. Know-it-all, de wijsneus.

0: Hij blijft hoog in de hitparade staan, hoor. Teddy Swims in the Sea misschien. En even over de meneer de wijsneus, Mr. Know-it-all.
1: Tot 6 uur luister je naar Peter van Pelt met Thuis en Onderweg.
0: Het is me dat u het weet. Ik heb voor u weer een leuke info, want ja, op dinsdag 13 oktober organiseert Team Sportservice in samenwerking met Fysiofit Oudekerk een informatiebijeenkomst over de valpreventiecursus In Balans in Oudekerk aan IJssel. Tijdens deze gratis en vrijblijvende bijeenkomst informeren we thuiswonende 65-plussers uit de gemeente Krimpenerwaard graag over de inhoud van de cursus, het verloop van de trainingen, wat je kunt verwachten en de positieve effecten van deelname. Ja, luisteraars, want het is uit onderzoek is gebleken dat er best wel ongelukken gebeuren met dat vallen onder de 65-plussers en misschien ook wel onder de 60-plussers natuurlijk. Wanneer vindt dat plaats? Tussen dinsdag 13 oktober tussen 1 en 3 uur. De locatie is de Drie Manen aan de Abelelaan 1A in Oudekerk aan de IJssel. En u kunt altijd gaan naar teamsportservice.nl en daar kunt u natuurlijk alle informatie vinden. Nou weet ik dat in Goeree Overkeek men daar ook mee bezig is op allerlei gebieden. En dan hoorde ik dat zij daar, en ik weet niet of dat hier ook het geval is, een slimme vloer hebben. Wat is nou een slimme vloer? Nou, de persoon die loopt daar overheen, het zij met een rolstoel of wat dan ook, en dan gaat de computer allerlei dingen registreren. Die registreert het risico. En dan komt er uit de computerrollen, u hebt een hoog risico wat betreft het vallen. Helemaal geen risico wat betreft het vallen. En matig risico wat betreft het vallen. En daar kan dan gelijk actie op worden ondernomen. Dus misschien met een cursus enzovoort. Misschien heeft Team Sportservice Krimpenerwaard ook die uitrusting. Dat zou best kunnen natuurlijk. Want ze zullen best ook wel, denk ik, op enige manier met elkaar samenwerken. De slimme vloer, de smart vloer. Gewoon eroverheen lopen. En dan ziet men hoe je balans is, hoe het staat met de kracht en balans van je lichaam. Dat is heel belangrijk. Want dat vallen, ja, daar heb ik zelf ook mee te maken gehad. Dat is niet leuk. Ja, bij mij kostte het een breuk in mijn enkel. En dat vond ik nou niet echt fijn. I shot the sheriff. Dit is gouden ouwe van Eric Clapton en I Shot the Sheriff.

0: Hij is de sheriff van Eric Clapton. Dat is niet zo best, hè? Ik zou het maar niet doen.
1: Thuis en onderweg.
0: Daar luistert u naar. Het is inmiddels 16,5 minuut over de klokken van 5 geworden. En straks naar de volgende plaat, dan gaan we even kijken hoe het op de weg is gesteld. Ik vertelde u al, het is vrij druk op de weg. Zeker bij de Algrabrug, richting polder ook. Meer eigenlijk dan uit de polder heen. En ja, dat vond ik verbazingwekkend. Want meestal op woensdag is het wel aardig druk, maar niet zo. Ja, we gaan straks gewoon op de snelwegen en op de provinciale wegen kijken hoe het er dan mee is gesteld. Misschien kent u de volgende plaat. Rutger van Barneveld. Zomer, zon en strand.
2: Ik hou van zomer, zon en strand. Daar ergens in het buitenland.
0: Dat was toch best wel een aardig hitje, hè? Van die Rutger van Barneveld. Maar het was eigenlijk een melodie die al 55 jaar oud was. Want ja, in de jaren 70 van de vorige eeuw, wat klinkt dat toch weer ver weg. Ja, had Juan Bastos er een enorme hit mee met Loopty, Loopty, Loopty Love.

0: lofty love.
1: Ruben Bastos en Loopty Love. Lofty love. Hier bij RTW Knippen de Waard, programma Thijs onderweg, want daar luister je naar. Het is ruim 20 minuten over de klok van 5 geworden. Ruim 5:50 dus. Dus de hoogste tijd om even op de weg te kijken. En dan zien we dat op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen een file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen van 5,6 kilometer. 6 minuten vertraging, langzaam rijdt of stilstand verkeer. En ook op die A12, maar dan een stukje verderop, ook op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reeuwijk, 5,3 kilometer, 4 minuten vertraging, langzaam rijdend verkeer. Het lijkt erop alsof daar iets gebeurd is, maar dat het alweer oplost. Dan gaan we kijken op de A20, hoek van het Gouden, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 6,2 kilometer. 11 minuten vertraging en stilstandsverkeer. Ook op die A20, maar dan de andere kant uit Goudenhoek vallen, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer, 3 minuten vertraging, dus dat valt mee. Ook diezelfde kant uit A20, Goudenhoek vallen, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein, 5,7 kilometer, 10 minuten vertraging, ook stilstandsverkeer. Dus als er stilstandsverkeer is, dan is de meeste toch wel iets aan de hand. Maar goed, het gaat allemaal wel een beetje door. Ja, ik vind het redelijk druk op de weg, moet ik zeggen. En dat is eigenlijk niet altijd zo. Provinciale filemeldingen, ja, die zijn er ook op de N210. Nieuwegein Schoonhoven tussen Benschop en Jaarsveld. 3,8 kilometer en 8 minuten vertraging, langzaam rijdend tot stilstand verkeer. Dus ja, laten we dat maar... het is gewoon niet anders, hè. Dan gaan we even lekker duiken in het grijze hitverleden. En maar schoppen en beschoppen. En we gaan heel diep tot in de jaren 50 aan toe. Gisela McKenzie had een leuk hitje met Don't Let the Stars Get In Your Eyes. Ja, en dan moet het allemaal gaan. En dan gaat het ook natuurlijk.
2: Going back in time on the sounds of the nation, it's Flashback.

0: Gisela McKenzie en Don't Let the Stars Get in Your Eyes. Voor mij heeft Dean Martin ook hier een uitvoering van gezongen. Maar dat weet ik niet zeker. Ik heb hem aangezocht en kon hem helaas niet vinden.
1: Thuis en onderweg. Onderweg.
0: Deze is van recenter aard. Black Eyed Peas. En I Got a Feeling. Welkom bij RTV Krimpen de Waard.

0: I Got a Feeling hier bij TV Krip de Waard. Dat het 30 september is. En dat ik best wel een aardig hoog temperatuurtje voel daarbuiten. Want ook zoals gisteren, ook wat een weertje, hè, mensen.
1: Thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan thuis en onderweg.
0: Ja, dat kwam er nog even achter. Ik heb weer wat info voor u, want ja, vrijwilligers, ze zijn onmisbaar. En het kost steeds meer moeite om vrijwilligers te vinden. Maar zoals de buurtbus uit Berkenwoude, die zoekt nieuwe chauffeurs. 1 keer per week of 1 keer per 2 weken graag op de bus. Tussen route Berkenwoude, Stolwijk en Lekkerkerk. Het wordt allemaal ook geregeld in een busje, de Q-bus. En wilt u zich opgeven of informatie? Ja, dan kunt u gewoon naar Bea Versluis en dan aan elkaar. Bea Versluis. Bea Versluis @online.nl. Of u kunt daar gewoon bellen op 06 393 42 660. 06 393 342 660. Ja, en die vrijwilligers die zijn echt onmisbaar. Hier ook bij RTV Krimp de Waard. Allemaal vrijwilligers die dat zo doen. Zonder vrijwilligers? Geen radio, geen tv. Nee. En ook heel veel andere dingen niet. Dan zoekt een andere organisatie ook vrijwilligers. Namelijk de kringloopwinkel Dorcas uit Bergambacht. Die zoekt nieuwe vrijwilligers voor allerlei taken. Ook zelfs om te chaufferen. En wilt u een formulier invullen, dan kan dat op www.dorcas met RC. Dus niet met een K van Karel, maar C van Cornelis. www.dorcas.nl/winkelvrijwilliger. Dus achter dat schuine streepje en wing het woord winkelvrijwilliger. De kringloopwinkel Dorcas in Bergambacht is open op dinsdag, donderdag en zaterdag. En ja, misschien heeft u wel op die dagen eventjes tijd om hulp aan te bieden, dingen uit te zoeken enzovoort, aan de kassa te staan om te helpen. En misschien wel om in de auto wat dingen te vervoeren. Dat kan allemaal natuurlijk. Ja, de Franstalige plaat van deze week. Ja hoor, we hebben er weer een. Salvatore Adamo. Eigenlijk een Italiaan? Misschien wel. Ja, hij heeft ook veel Italiaanstalige platen gemaakt. Dus de platen in de Italiaanse taal. Dolce Paola bijvoorbeeld. De achterkant van weer een Franstalige plaat. Vous permettez, monsieur. Maar goed, de volgende is echt Frans. Les filles du bord du mer. Gewoon een beetje heen en weer gaan en dan hoort u het vanzelf. Dan kunt u lekker meedijnen.

0: gaan we weer hoor. In je heen en weer. De Franstalige plaat van deze week van Salvatore Di Adamo. Le Fil du Bon Humeur. Het was een klein hitje natuurlijk. Het is ruim over de klok van 5:30 geworden. Dus ja, Chris.
1: Peter, geef ons de kijktips voor de platte beeldbuis vanavond. Oftewel, de tv-tips, thuis en onderweg.
0: Nou Chris, dat doe ik weer met alle plezier op NPO 1. Natuurlijk de twee talkshows tussen 7 en 8, Eva Jinek. En dan s'avonds later om 10:30 tot 10:50, Pauw en de Wit. Ertussenin, daar zit een aflevering van De Zussen. De vierde van 8, ze zijn op de helft, seizoen 2. En dan daarachter ook nog een aflevering van De Slimste Mens. Op NPO 3, een documentaire waar men al een paar weken bezig is, nu alweer de derde. Het gaat over 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Nicolaas zijn veel cliënten nog een raadsel. Wat maakt bijvoorbeeld dat Eline het ene moment volstrekt apathisch is en het andere niet? Ja, dat is nog wat, die gehandicaptenzorg. Daar merken wij soms helemaal niet veel van, maar er gebeurt best wel veel daarin. En ik heb daar heel veel bewondering voor het personeel die daarmee bezig is. Mag ik u even vertellen. RTL 4, de talkshow Rensen, om 10 uur tot ongeveer 11 uur. Daarachteraan Lubach, Anja Lubach. Op SBS 6, de hygiënepolitie, 8:30 tot ongeveer 9:30. En dan komt vandaag Inside, de andere talkshow met Wilfried Gené en Johan Derksen. Hebben we dan nog meer? Ja, natuurlijk hebben we nog meer. We hebben films op RTL 7. Een soort James Bond, Kingsman, The Golden Circle. Een film uit 2017 begint 9:30 tot ongeveer 11:30 op RTL 7. En dan Ace Ventura, When Nature Calls. Met die gekke Jim Carrey natuurlijk. 9:30 tot ongeveer 11:50. Dus dat wordt even gewoon opnemen of gewoon lekker opblijven. Dat kan ook. Op RTL 8 een romantische komedie met Cameron Diaz uit 2014. Dia the Woman om 9:30 tot ongeveer 10:30. En nog, het zou maar gebeuren. Je gaat maar lekker op vakantie. Je gaat zitten in het vliegtuig en dan kom je erachter dat er slangen aan boord zijn. Snakes on a Plane met Samuel L. Jackson. 10:50 tot ongeveer 12:45 op Veronica. Dus dat wordt spannend. Maar we hebben natuurlijk onze eigen tv-zender bij TV Krimpenerwaard. In de Waardentafel gaat het over allereerst digitale bankzaken. En een mooi verslag van het duo fietsen. Dus dat is volgens mij in de braderie is dat begonnen eigenlijk. Daarin is de start gegeven daarvoor. En een groot verslag van de uiterst populaire en geweest zijn de zeepkistenrace in Lekkerkerk van afgelopen zaterdag. Dus genoeg te zien op die platte beeldbuis. En zoals u van mij gewend bent, natuurlijk een Duitsstalige plaat. Trouwens, houdt u van Duitsstalige muziek? Elke dinsdagmiddag tussen 1 en 4 uur brengt Nees van Duren u in hogere sferen met de muzikantenstaddel muziek uit de Alpenlander. Ik heb voor u een plaat van Sylvia Martens. En het is een beetje apart. Het gaat over een half liefdespaar. Ein halbes Liebespaar.

0: Deze week bij RTV Knippen de Waard. Thuis onderweg Sylvia Martens en Ein halbes Liebespaar.
1: Tot 6 uur luister je naar Peter van Pelt met Thuis en Onderweg.
0: Het is maar dat u het weet. Ik heb voor u wat uittips, leuke uittips hoor. Zaterdag over een week, de 10e van de 10e maand, 10 oktober... in het kwartier Stolwijk, een lekkere band, toch vet... met als thema Goud van Oud. Zij spelen muziek uit de 70s, 80s en 90s. En het begint allemaal om 8:30. De entree is €10. En u kunt alle informatie en ook de tickets vinden... op www.hetkwartierstolwijk.nl. www.hetkwartierstolwijk.nl. Dus zaterdag, de 10e van de 10e, 10 oktober, lekker swingen in het kwartier in Stolwijk. En als we dan toch bezig zijn met uittips, ja, vrijdag 2 oktober, dus dat is al aanstaande vrijdag, dan vindt er een toneeluitvoering plaats van Arto Post Laboro, de toneelvereniging uit Schoonhoven. En de titel van de klucht is Doodgewoon. Ja, en ik heb ook al een foto gezien van de cast. En wie zag ik daar ook? Ja, onze RTV-medewerker Erik Rietveld. Ja, en die gaat even een stukje weg toneel spelen. Nou en of. Aanstaande vrijdag en zaterdag zijn de voorstellingen. Dan volgende week vrijdag, even kijken, de 9e. En dan de 10e en de 11e. Dus 5 voorstellingen. En u kunt al informatie vinden op www.artotheater.nl. www.artotheater.nl in Schoonhoven. Een leuk theater. En ja, ook denk ik, dan wordt dat gewoon lachen, gieren, brullen. Vooral als Erik erbij zit natuurlijk. Hè? Maar goed, dat is natuurlijk niet objectief. Nee hoor. Hij doet het heel leuk, heb ik gehoord. Dus dat komt allemaal wel in orde. Nou, gaan we nou nog verder? Ja, we gaan nog verder. Maar dan moeten we wel natuurlijk even iets hebben wat zover waar we mee verder kunnen gaan. En dat gaat ook, maar het gaat even iets anders. Want Ilse de Lange, ja, die had een hit met So Incredible een tijd geleden alweer. En ja, er is een TikTok-filmpje uitgekomen. En als achtergrondmuziek werd ook So Incredible gebruikt. Het ging helemaal El Mundo viraal, zeg maar. En het is weer een hit. En het stijgt weer in de hitlijsten. So Incredible, Ilse de Lange. Waar zo'n TikTok-filmpje niet tot leidt, hè?

Het is zo incredible dat het weer een hit is geworden, hè? Ilse de Lange, weer in de hitlijst met deze plaat. Hier bij ETV Knip de Waard. Waar het ongeveer, ja, zo'n beetje 12 minuten voor de klok van 6 is geworden. Gaat de music train rijden? Ja, ik weet het niet. Ik denk van niet, want ja, de machinist heeft nog heel veel andere dingen te doen. Dus ja, gewoon die kaartjes bewaren. Dan kunt u de volgende keer gewoon instappen. Want het kaartje, dat blijft geldig voor de music train tussen 6 en 8. Zullen we lekker gouden ouwe draaien van Spooky Tooth? And that was only yesterday.

0: Want woont u in Goudrak en wilt u wat spulletjes kwijt, wat klein chemisch afval bijvoorbeeld, verfblikken en kwasten enzovoort. Dan kunt u terecht dinsdag 6 oktober, dus aanstaande dinsdag in Goudrak, want daar staat de mobiele milieustraat. En waar staat die dan? Op de Johan Broekplein van 9 uur 's morgens tot 3:30 's middags. Een voorwaarde is wel dat uw spulletjes die u in wilt leveren, moet in een boodschappentas passen. Dus ja, het is niet groter, maar u kunt het in ieder geval daar terecht om dat soort dingen, zoals chemisch afval, verfblikken, halfvol of wat dan ook, gewoon in te leveren. En koffiezetapparaat of zo, ja, die past ook wel in een boodschappentas. Tenminste, als het geen hele grote is natuurlijk, hè. Maar goed, mobiele milieustraat, aanstaande dinsdag 6 oktober in Goudrak op het Johan Broekplein van 9 tot 3:30. Dan zijn we toegekomen aan de speciale plaat.
1: Dit is een speciale plaat voor alle schoonzussen in Bergambacht en alle neven en nichten in Zevenhuizen. Peter van Pelt.
0: Nou, haal die discobom maar tevoorschijn. Ga lekker swingen met de disco van de jaren 70 van de vorige eeuw. De Tramps en Disco Inferno.

0: Trams hier bij Twee Keer op de Waard. En een Disco Inferno. En gek genoeg heeft deze plaat nog nooit in de top 40 gestaan volgens mij. Maar wel heel bekend. Burn Baby Burn. Ja, heel makkelijk.
1: Thuis, thuis en onderweg.
0: Dit is Be My Baby.

geswing het einde van deze aflevering van Thijs Onderweg. Hier bent weer Krip de Waard. Geen music 2, maar dan kunt u natuurlijk wel blijven luisteren naar ons non-stop programma. Ik wens je nog een hele prettige zondag toe. Maak er wat van. En tot de volgende keer. Adios.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Adrie Oudenes, Nico De Laert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
3: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest... die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
2: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid... in het programma De Slimste Mens... In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt... voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt... omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten... maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen de man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed... is 5 jaar cel geëist... Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 8:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
3: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
2: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
4: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
2: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.
7: Luister naar Hit Channel met Henk Zelfvis. Uitgezonden door RTV Krimpen-Urwaard, Midland FM Oudewater, RTV Waddinxveen en RTV.

brengt de tijd op zo'n 6 minuten over het hele uur in aflevering 2010 van het programma Hit Shadow. En de eerste plaat die je hoorde was er een uit 1968. Tommy Boyce en Bobby Hart met hun hit You're Still My Favorite Girlfriend, Alice Long. En we draaiden die plaat omdat het op dinsdag 29 september was of is, geboortedag van Tommy Boyce. Een van die twee jongens, 87 jaar geleden. Nou, daarom stonden we daar even bij stil met deze plaat. Lambert Rijns, hij zit zoals iedere week aan de andere kant van de ruit voor de techniek. Mijn naam is Henk Schellevis en het komende uur weer de beste en de grootste gouden ouwe op je eigen radio. En we staan stil bij de bijzondere uitzending op 30 september 1972. 54 jaar geleden deze week op de 192 meter. Hè. Veronica verliet die golflengte. En een half uur, een paar seconden later, opeens de klanken van Radio Noordzee. Wie had dat ooit gedacht? Nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar we gaan eerst de treiterschijf draaien van die week. Want die, nummer 1 in de Troef 20. I Think I Love You was dat van de Partridge Family. Anderhalf jaar eerder was die al verschenen, maar toen was de serie nog niet op televisie. Nu wel. Dus we gingen dat nog een keer proberen. Nu op een maxi-single. De andere nummers erop. Breaking Up is Hard to Do. En wij draaien dit keer I'll Meet You Halfway.

Drie nummers op deze single. Dit was er eentje van I'll Meet You Halfway, The Partridge Family. En het was de treiterschijf op de 30 september 1972. We gaan eerst even een uitstapje maken naar de top 3 van 50 jaar geleden. Die van zaterdag 2 oktober 1976. En volgens Record Mirror in het Verenigd Koninkrijk. Onze eigen Pussycat, ja hoor, die gaan maar door. Van 5 naar 3 gestegen. The Real Thing blijft op 2 staan met Can't Get By Without You. En Dancing Queen van ABBA nog steeds op 1. Dan in de Verenigde Staten volgens Billboard. Dezelfde posities als vorige week. Dus dat betekent op 3 Walter Murphy met The Fifth of Beethoven. Op 2 I'd Really Love You van England Dan en John Ford Coley. En Wild Cherry op 1 met Play That Funky Music. En dan in de Nederlandse top 40 de top 3. Op nummer 1 nog steeds ABBA met Dancing Queen. Van 4 naar 2 gestegen Johnny Wakelin en In Zaire. En gestegen van 6 naar 3. De nieuwe partner van Andres, Rosie en Andres met My Love.

0: Gonzalez, na Sausalito weer in de top 10, nu op een derde plaats. En dat nummer My Love, gestegen vanaf een zesde, en dat in de top 3 van 50 jaar geleden, van zaterdag 2 oktober 1976. Ja, die 30 september 1972, een memorabele dag. En ik denk dat bijna heel Nederland wel voor de radio zat. Want Veronica ging van een golflengte veranderen, van 192 naar 538. Nou, ik zal eens het hele verhaal besparen waarom dat zo is, want dat valt niet in dit plaatje van deze geschiedenis. Maar op zaterdagmiddag om 12:30 ja, verlieten ze deze golflengte om een half uur later terug te keren op de 538 meter. Nou, op die golflengte ja, was er een programma, een terugblik op 12 jaar Veronica. En dat eindigde dan om 12:30. Nou, daar gaan we eerst naar luisteren. Dan in die week werd die hele actie ondersteund door de alarmschijf van vader Abraham met Jacques Herp en de makkers. Die hadden een nummer gemaakt, Veronica 538. De alarmschijf zou uiteindelijk bij Veronica in de top 10 terechtkomen, maar ook in de hitparade van Radio Noordzee. En daar waren ze nooit zo happy mee, hè, met dat soort nummers van concurrenten draaien. Nou, daar had Pierre Cartner dan wat op verzonnen. Of, ik denk, Radio Noordzee en aan Pierre Cartner gevraagd of hij een algemene tekst op dat nummer wilde maken. Nou, dat heeft hij gedaan. Nou, ik kan die plaat nergens vinden. Ik denk niet dat het ooit op plaat verschenen is. Maar ook op internet is het onvindbaar. Ik weet dat er iemand luistert die heel creatief is. Nou, als die het nog eens voor mij zou kunnen vinden, zou ik je heel dankbaar zijn. Maar ik heb het gelukkig op een band staan, want ik heb het ooit opgenomen van de radio. Luister goed naar die Veronica 538-versie in de Radio Noordzee-versie.
1: Voor de laatste maal hebben we een programma uitgezonden op 192 meter. Met enige weemoed neem ik voor een fix aantal minuutjes afscheid van u. Ik hoop dat u over 20 minuten overschakelt naar 538.

0: Vader Abraham, Jacques Herp en de makkers. De hoogste notering verleden week op
1: 5. Ja, dat was de speciale R&I-versie van Veronica 538. Vader Abraham, Jacques Herp en de makkers. Een plaat die uiteindelijk op een 15e plaats in de Radio Noordzee top 50 zou komen. Ja, we gaan een van de nieuwe platen uit die hitparade draaien. Vicky Leandro stond op nummer 31 met Comme Je Suis. Dat was zakkende vanaf 17, maar op 37 kwam de opvolger alweer binnen. Hier is Vicky Leandros. Ich habe die Liebe gesehen. Voor oorsprong een Grieks nummer en dan heet het Kaimos.

0: Shadow. De hits en de herinneringen aan het zeezendertijdperk. Dit is Hit Shadow met Henk Schellevis.
1: Ja, dat brengt de tijd op zo'n 7 minuten voor het half uur. Een tijd voor de verjaars- en memorialkalender. Kijken we even naar woensdag, 30 september. Dan is het de geboortedag van Udo Jürgens. Die eigenlijk Udo Bokkelman heette. 92 jaar geleden. En op donderdag 1 oktober, daar gaan we zo meteen naartoe. Maandag 5 oktober, ja, de geboortedag van Brian Connolly, 81 jaar geleden van The Sweet. En op diezelfde dag de geboortedag van Abi Ofarim van het duo Esther en Abi, 89 jaar geleden. En dan donderdag 1 oktober is het de geboortedag van de zangeres van Shocking Blue, Mariska Veres. Ja, grote hits gehad, wereldwijd, 79 jaar geleden. En net voor dat grote succes met Venus hadden ze een hit in Nederland met Long and Lonesome Roads.

0: Ja, je hoorde Long and Lonesome Road, een plaats die in Amerika ook uitgebracht werd als opvolger van het nummer Mighty Joe. Ja, Shocking Blue. En we draaiden die plaat omdat het donderdag 1 oktober... ja, is het de geboortedag van Mariska Veres, 79 jaar geleden. En daarvoor hoorde je Vicky Leandros met de Griekse versie Kaimos, hè, van Ich hab die Liebe gesehen. Ja, nou ja, nadat Veronica die 192 meter had verlaten, wat we net gehoord hebben, had de luisteraar eigenlijk niet eens de mogelijkheid om die radio naar de radio te lopen om met één haal naar de andere kant van de schaal, naar de 538 meter gaan. Want opeens, binnen een paar seconden, was er een heel ander dwingend geluid te horen op die 192 meter. Afkomstig van de Mebo 2, het zendschip van concurrent Radio Noordzee, slechts een halve mijl verwijderd van de ankerplaats van het zendschip De Noordenij van Radio Veronica. Het was het geluid van R&I's Station Tune, de overbekende Man of Action, uitgevoerd door het orkest onder leiding van Les Reed, dat plotseling die 192 meter vulde. Tony Allen, hij was als eerste te horen.
1: Goedemiddag, dames en heren. Dit is het begin van een serie uitzendtestingen van Radio Noordzee Internationaal 2. We zenden uit op 192 meter op de middengolf, dat is 1462 kHz. Radio Veronica zal om 13 uur haar uitzendingen hervatten op 538 meter met de golf, dat is 557 kHz. De directie en medewerkers van Radio Noordzee in de hele van Europa maken van deze gelegenheid graag gebruik om alle vrienden van Radio Veronica het beste toe te wensen voor de komende jaren. Om niet in moeilijkheden te komen met andere radiostations, zullen wij met onze testinguitzendingen 's avonds om 19 uur uit de ether te gaan.
2: Free love, yeah. Then I've got a song just for you.

0: Exact, van 13 naar 22. De Nederlandse groep The Walkers met het nummer Taboe. Ja, die uitzendingen van Radio Noordzee, kwamen die nou echt als een verrassing voor Veronica? Of hebben ze dat van tevoren toch geweten? Daar kwam niet echt duidelijkheid op. Veronica had wel de afgelopen nachten steeds door. Was blijven uitzenden 24 uur per dag op die 192 meter. Later dacht men dat hebben ze gedaan, zodat Radio Noordzee niet kon testen op die golflengte. Nou, is dat wel echt zo? Nou, volgens Jules gelijk, die dan later zegt van nou, nee, dat klopt niet helemaal. En we waren daar echt niet van op de hoogte. We hebben een 100 watt zendertje neergezet om de mensen erop te wijzen dat we verhuisd waren. Die heeft een week uitgezonden. En het eerste stuk, ja, nou ja, dat kleine zendertje zou ook geen zin gehad hebben als we van tevoren hadden geweten dat Radio Noordzee naar de 192 zou verhuizen met een zender. Ja, die 100 watt zender die kwam bij Radio Holland vandaan, het bedrijf waar Kees Manninveld en Jan van Bers hadden gewerkt. Nou, we wisten het echt niet. Ik heb het er wel eens over gehad met José van Groningen, maar die wist het ook niet, want ik zat namelijk in de werkgroep om de zenderwisseling te begeleiden. Ja, nou ja, goed, dat helemaal precies zullen we het nooit weten, maar Veronica was in ieder geval not amused. Veronica was heel erg geïrriteerd, vooral Rob Oud liet dat duidelijk merken, want vonden het zo'n, ja, enorme flauwe stunt, terwijl bij Radio Noordzee dachten ze daar heel anders over.
1: Radio Noordzee, Radio Noordzee.
2: 220 op de middengolf.

0: Kick Shadow.
1: Cover or topper.
2: Ja, ja, cover or topper gaan we even in de komende week of in deze week kijken. En dan komen we terecht bij zaterdag, dan is het 3 oktober. En dat is de verjaardag van Ernest Evans, beter bekend als Chubby Checker. 85 jaar hoopt hij te worden, en of is hij vandaag geworden, het is maar net wanneer je luistert. En hij had natuurlijk in 1962 een hele grote hit wereldwijd met het nummer Let's Twist Again. Maar omdat er in Duitsland nogal wat Amerikaanse militairen lagen, werd er ook regelmatig opgetreden in Duitsland. En sommige artiesten waagden zich dan ook aan de Duitse taal. Nou, dat is best een uitdaging natuurlijk, maar Chubby heeft het ook gedaan. En niet helemaal onverdienstelijk, vind ik hoor. Dus Let's Twist Again wordt dan Der Twist Begint.

0: Ja, Chubby Checker. En in het Duits en in het Engels. Let's twist again and their twist begint. Ja, nou, hij was natuurlijk nog in 1962. Was hij nog niet getrouwd met die Nederlandse vrouw, hè, met Rina. In 1964 is hij getrouwd. Die leeft ook nog eens bijna net zo oud als Chubby zelf. En ja, ik weet niet of ze haar in 1962 al kende. Maar goed, in de Nederlandse taal zal die ongetwijfeld later wat we dan hebben meegekregen. Ja, en dat ligt dan weer een beetje in het verlengde van het Duits. Maar hij deed het niet onverdienstelijk. Dat was Chubby Checker en we draaiden dat, ja, omdat dat, ja, hij is zaterdag 3 oktober. Op die jarig te zijn. We gaan weer terug naar Radio Noordzee. Ja, wel een grote stunt, hè? Dat was het natuurlijk wel. Aan twee kanten. Veronica feliciteren met de nieuwe golflengte. Nou ja, dat moest natuurlijk wel, hè, om het een beetje glad te strijken voor de luisteraar. En de luisteraar, en daar ging het dus om, vooral te verleiden om naar Radio Noordzee te luisteren. En om te laten zien, ja, hoe geweldig ze waren. Vooraf men wist dat het zou heel kort duren. Hè. Het was ook een leuk om het te doen. De oude zender van Radio 390 hadden ze daarvoor gebruikt. En ja, dat was dan, ja, eigenlijk een beetje de reden voor die testuitzendingen. Blijft een publiciteitsstunt. Het was ook nog de mogelijkheid om te onderzoeken of het mogelijk was om een tweede station vanaf het schip te draaien. Want het ging soms niet altijd helemaal goed, hè, met twee zenders op één schip. En dan hoorde je soms die uitzendingen wel eens door elkaar heen. Maar vooral was het een grote stunt. Meister en Bollier waren er helemaal thrilled van. Die vonden het helemaal geweldig. Nou goed, het zij zo. Hè. Dus we gaan er nog een klein stukje van luisteren van Tony Allen op 192.
1: This is called Stand By Me. Radio Noordzee International 2, The Golden Earring and Stand By Me.
2: Die witte maal van struik.
3: Neem vijf zoete heerlijk. Probeer een skip in satésaus met rijst.
2: Die witte maal van struik.
1: Struik. It's a song written by David Bowie, produced by David Bowie as well. This has got to be one of the records of the year. Goody, this one. Mott the Hoople, a song called All the Young Dudes.
4: About suicide. I'd kick it in the head.

0: Sandra en Andres. In het Zweeds dit keer Mamma Mia. Stond ze natuurlijk in de Nederlandse hitparade gewoon in het Engels. En ze stijgen in deze Radio Noordzee Top 50. Twee plaatsen in de derde week van 20 naar 18. Ja, het was niet helemaal een geheim, hè, dat Radio Noordzee met de gedachte speelde eigenlijk om een tweede Engelstalige service op te zetten. De bedoeling was dan dat de 220 meter geheel voor een Nederlandse service ingezet zou worden. En het tweede Engelstalige station was eigenlijk gepland voor de 390 meter. Er werd begin augustus een aantal maal getest op die 390 meter en op de 355 meter. Maar ja, daar bleef het ook een beetje bij. En verder werd er ook geen ruchtbaarheid verder meer aangegeven. Ja, dit was vooral een stunt, hè. Zoals ik al zei, ze wisten natuurlijk dat het maar een paar dagen zou duren. Maar goed, het was natuurlijk wel, het viel wel reuze op, hè. Want het haalde zelfs de voorpagina van de Telegraaf. Op nummer 9, de Suite.
1: This is Radio North Sea International on 1367 kHz.

0: 3FM Oudewater, RTW Waddinxveen en RTL Woerden.
1: En je hoorde de stem van Brian Connolly, al ruim 29 jaar geleden overleden, in het nummer The Wigwam Bam, plaats die in Nederland dan in de top 10 terecht kwam, want hij stijgt in de derde week van 16 naar 9. Ja, nou ja, een stunt, hè, op 192 meter. Erwin Meister en Edwin Bollier waren er dus in gekend. En die hebben er ook in meegedacht. Want ze gingen ervan uit dat veel van de luisteraars van Radio Veronica op die 192 meter zouden blijven afstemmen. Puur uit nieuwsgierigheid wat er nou precies zou gebeuren. En Bollier zegt zelf, ik was het persoonlijk de bemanning aan boord die de instructies gaf om de 192 meter over te nemen zodra de zender van Radio Veronica werd uitgeschakeld. En ik had eigenlijk in gedachten dat RNI 2 zeker een compleet nieuwe service kon gaan worden. Nou, zover.
2: Listen, we'd like to get your reception reports wherever you may be in Europe or anywhere in the world. If you're listening to us this Saturday afternoon, then why not write to us? It's very simple. If possible, could you send us a SINFO report plus details of about 15 minutes of our programs? The address to write to is Radio Nordsee International 2, Post Box 113, CH 8047, Zurich in Switzerland. That's Radio Nordsee International 2, Post Box 113, CH 8047, Zurich in Switzerland.

Vincy de Pol. En ja, het is donderdag 1 oktober, exact 12 jaar geleden, dat zij overleed op slechts 64-jarige leeftijd. Het nummer heeft ze zelf geschreven en op weg naar de hoogste regionen. In 3 weken tijd van 10 naar 6 in onze hitparade. Ja, en als je daarvoor dat stukje van Tony Allen hoorde, hoorde je duidelijk de uitzending van de 220 meter erdoorheen. Hè? Want ik denk, hé, we moeten even goed luisteren. Op nummer 39 in die hitparade staat Motte Hoepel met All the Young Dudes. En dat hoorde je net op de achtergrond. En nog behoorlijk hard ook in dat stukje uitzending. Nou, we gaan nog één keertje luisteren naar Tony Allen. Want ja, het was, na een paar dagen was het echt wel weer afgelopen. Werd het stopgezet. Guus Jansen en John de Mol, die waren in Nederland not amused over deze actie. Want ze wilden geen gedoe. En ja, ik denk dat Veronica ook wel de druk opgevoerd heeft van, jongens, waar zijn jullie nou mee bezig? Houd er nou gewoon mee op. En laten we nou gewoon normaal doen en elkaar wat gunnen. Nou, dat hebben ze toen uiteindelijk ook gedaan. En we hebben van Radio Noordzee 2 nooit meer iets gehoord. Radio Noordzee International.

Les van Free Singers en Mexico. In 3 weken tijd van 15 naar 5 gestegen. En ja, nog even over Sugar Me. Niet alleen Lindsay de Pol, maar ook Barry Green heeft het geschreven. Die kennen we weer als Barry Blue, als zanger. Waarom die dan Barry Blue heet, weet ik niet. Maar denk maar aan het nummer zoals Dancing on a Saturday Night. En Gordon Mills, die ook weer de producer was van Tom Jones. Die heeft ook dit nummer geproduceerd. Ja, dan zijn we alweer aan het einde gekomen. Bijna aan het einde gekomen van het programma Het Shadow, aflevering 2010. We stonden het afgelopen uur stil bij die bijzondere radiogebeurtenis van Radio Noordzee 2 op de 192 meter. En dat 54 jaar geleden op 30 september 1972. Nou, Lambert, bedankt voor de techniek. Mijn naam is Henk Schellevis. En ja, volgende week weer een nieuwe aflevering van het programma Het Shadow. Gaan we terug naar een muziekexpress top 30. Geen top 50, top 30. Dus dan weet je al dat we wat verder teruggaan in de tijd. Maar dat volgende week, want we laten je alleen met het nummer 1 geluid. Ja, hoe kan het ook anders? En dat betekent dat we er 2, 3 overslaan zelfs. Nummer 4, The Cats met Fire Con Dios. Op 3, Popcorn in allerlei uitvoeringen. Baldio Duff van Lieutenant Pigeon stijgt van 6 naar 2. Maar Alexander Curley, hè, die heeft in Zegveld gewoond. Harm Bremer heet hij eigenlijk. En die was lid van verschillende bandjes, zoals de Maestro's en de Buddies. Eind jaren 60 ging hij dan aan de slag bij de KLM als steward. Een beroep dat hij 3 jaar uitoefende. Uiteindelijk ging hij toch weer in de muziek. Hij heeft 2 nummer 1 hits gehad. Ja, 3 jaar later nog een Nederlandse, nummer Guus. Maar in 1972 stond hij op nummer 1. Gestegen bij Radio Noordzee vanaf een 2e plaats in het Engels. Tot aan nieuws en weer. I'll never drink again.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
3: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
2: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
2: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
6: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkers die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: Info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, op zondag 18 oktober staat de TPS-band op het podium van het dorpshuis in Lekkerkerk. Het begint om 2 uur 's middags en de entreeprijs voor bedraagt 10 euro per persoon. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Een foute bingo. Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink-editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook uit de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober. I'm gonna get tough.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
3: Die opluchting hier was enorm. Bij de passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
2: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van Hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
4: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
2: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van de Haarsense Kring. Dag luisteraars, de Haarsense Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober het G-festival Krimpen de Waard. Het evenement is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is een middag- en een avondprogramma. De G staat voor gelijkwaardig, gezellig en geweldig. Entreeprijs voor zowel het middag- als het avondprogramma, €5 per persoon. Het gebeuren vindt plaats aan de provinciale weg 107B in Haastrecht. De middag is van 4 tot 6 en de avond van 7 tot 9.

0: info.
1: Een bericht van een Bach-concert. Dag luisteraars. Op zaterdag 28 november organiseert de vereniging Vrienden Groenhart een Bach-concert. En dat gebeurt in de grote Bartholomeuskerk aan de haven in Schoonhoven. Meer informatie via de website bachmonumentaal.nl. En de entreeprijs hiervoor bedraagt 17,50 per persoon.

0: Regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 4 oktober aanstaande verzorgd door Kees de Lange van de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt.

0: Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Jan, wakker worden.
2: Hè, wat?
1: Is je auto nu al klaar?
2: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
1: Oké.
2: Kijk op smitsauto.nl.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.
1: Dreetje!
2: Hey Mart, deze is van mij.

0: Regio-info.
1: De banenmarkt XXL. Op donderdag 15 oktober wordt de banenmarkt XXL georganiseerd. Gebeurt allemaal in de Sint-Janskerk in Gouda. Meer dan 100 werkgevers presenteren zich aan werkzoekenden en mensen die eraan toe zijn een volgende stap in loopbaan te maken. Bezoekers kunnen zich aanmelden voor 9:30 's morgens, 10:30 of 11:30. Dat kan via de website van Werkcentrum Midden-Holland. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Hulp voor gezinnen. Dag luisteraars, heeft u een laag inkomen en wilt u graag dat uw kinderen gewoon mee kunnen blijven doen met alles? Er zijn verschillende organisaties die gezinnen hierbij helpen. Zoals de Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur, de Stichting Jarige Job en de Stichting Babyspullen. Meer informatie, kijk op kinderhulp.nl.

0: regio-info.
1: Rondje kunst in Schoonhoven. Dag luisteraars, zaterdag 3 en zondag 4 oktober, 2 dagen lang, wordt voor de 8e maal het Rondje Kunst gehouden. Tijdens dit 2-daagse evenement in Schoonhoven openen 32 beeldend kunstenaars en edelsmeden hun ateliers of tonen ze hun werk op bijzondere locaties in de binnenstad. Aan de hand van een routekaart komen bezoekers langs de opengestelde plaatsen. Alle informatie lees je op rondjekunstschoonhoven.nl. En de tour is op beide dagen 3 en 4 oktober van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: 2 Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden.

0: die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. En het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
2: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, de provincie Utrecht voert tot en met eind november groot onderhoud uit aan de provinciale weg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. Concreet betekent dat de provinciale weg tussen 3 oktober en vrijdag 6 november geheel afgesloten is voor alle verkeer. Volg de borden voor de opleiding.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

heads up.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De grote prijs van het Groene Hart is terug. De grote prijs van het Groene Hart is terug. En de inschrijving voor bands met eigen werk is geopend. Dit alles wordt georganiseerd onder het motto: eigen muziek verdient een podium. Alle informatie vind je op www.groteprijsgroenehart.nl. Heeft u ook nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl. When the going gets tough.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u...

0: Zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. De Murphy Jets in Haastrecht. Zondag 11 oktober is er 's middags om 3 uur weer een optreden van de Murphy Jets in Theater Concordia in Haastrecht. De aanvang is 's middags om 2 uur en de intree is €10 per persoon.

0: Info.
1: Een muzikaal bericht uit Haastrecht. Dag luisteraars, de protestantse gemeente Haastrecht die organiseert op zondag 4 oktober... een avond van muziek, aanbidding en ontmoeting. Dit allemaal onder het motto God ervaren. Het begint om 7 uur 's avonds in de kerk aan de Hoogstraat in Haastrecht. De toegang is gratis, na afloop een collecte ter bestrijding van de onkosten.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: Regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissche Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70.